0: OSN 920. Meer dan 60 CDA hits.
1: OSN. Kan je niet slapen of ben je aan het werk? Luister naar OSR non-stop nacht.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Studenten interdisciplinaire sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam moeten laptops, telefoons en tablets voortaan thuis laten tijdens colleges. Met dat verbod wil de opleiding de concentratie bevorderen en afleiding in de zaal tegengaan. Volgens docenten was een groot deel van de studenten digitaal met andere zaken bezig. Onderwijspsychologen steunen de stap omdat op papier aantekeningen maken zorgt voor een betere informatieverwerking. De reacties onder studenten zijn verdeeld. In Frankrijk is ophef ontstaan rond Jordan Bardella, de partijleider van het radicaal-rechtse Rassemblement National. Volgens onderzoeksplatform Mediapart heeft Bardella in 2013 antisemitische uitspraken gedaan in oude privéberichten. Bardella ontkent die beschuldigingen met klem, noemt ze leugens en stapt naar de rechter. Ook partijboegbeeld Marine Le Pen noemt de onthulling absurd. Het nieuws komt erg ongelegen nu Le Pen hoog staat in de peilingen voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De Tweede Kamer staat positief tegenover een leeftijdsgrens van 18 jaar voor achteraf betalen bij diensten zoals Klarna. Dat bleek tijdens een debat over het nieuwe wetsvoorstel. Partijen zoals CDA en ChristenUnie willen de grens zelfs naar 21 jaar verhogen om jongvolwassenen beter te beschermen tegen schulden. De nieuwe regels moeten in november al ingaan en verplichten ook een BKR-check bij aankopen vanaf 100 euro. En paus Leo heeft een historische vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgerond en is weer teruggegaan naar de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was het eerste pauselijke bezoek aan het land in bijna 20 jaar tijd. In Parijs sprak hij 700.000 gelovigen toe op de Place de la Concorde en waarschuwde hij voor de gevaren van AI. Tijdens een toespraak in Metz riep Leo op tot concessies om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. President Macron bedankte op ex de paus voor zijn betekenisvolle bezoek aan Frankrijk. Het weer. In het noorden en westen zijn er nog buien mogelijk met onweer bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Overdag krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Geemert-Bakel op Omroep Peelrand. Professionals uit diverse disciplines in Laarbeek, Geemert-Bakel en Boekel komen dinsdag 13 oktober samen in de Eendracht. Van huisarts en dorpsteam tot onderwijs, welzijn, gemeente, wonen en maatschappelijke organisaties. De samenleving wordt steeds digitaler en dat biedt kansen, maar roept ook vragen op over meedoen, betrouwbare informatie, weerbaarheid, privacy en contact met elkaar. Aan bod komen vragen als wat komen zij in hun werk tegen, waar lopen inwoners tegenaan en waar kunnen de professionals elkaar helpen, aanvullen of makkelijker vinden. De bijeenkomst in Geemert begint om 9:30. Laarbeek heeft 45 bouwplannen voor ruim 3500 woningen op de wachtlijst voor stroom gezet. Als eerste komen 37 woningen bij de Malteserhoeve in Alerikslaan aan de beurt als Enexis aansluitingen verdeeld. Dat meldt het Eindhovens Dagblad. Volgens ontwikkelaar Robert Hellings van Cedrus Vastgoed start de bouw van de Malteserhoeve voor het eind van het jaar. De boerderij krijgt een grote opknapbeurt en eromheen komen 4 schuren met woningen. Laarbeek heeft nu nog geen acute stroomproblemen. Onlangs gaf Enexis nog groen licht voor alle aanvragen, 174 woningen, die eerder werden gedaan. In Lieshout is vrijdag 25 september de bevrijding gevierd. De herdenking vond plaats bij het oorlogsmonument aan het Prinsenhof. De kinderen van Kindcentrum De Sprankel hebben een bijdrage geleverd. Officieus werd Lieshout op 18 september 1944 bevrijd uit handen van de Duitse bezetter. Die datum staat in een brief van de toenmalige burgemeester Mostermans. Na die data waren er nog schermutselingen, maar ondanks dat deze datum officieus is, is het wel een heel belangrijk moment in het Lieshoutse geschiedenis. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Studenten interdisciplinaire sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam moeten laptops, telefoons en tablets voortaan thuis laten tijdens colleges. Met dat verbod wil de opleiding de concentratie bevorderen en afleiding in de zaal tegengaan. Volgens docenten was een groot deel van de studenten digitaal met andere zaken bezig. Onderwijspsychologen steunen de stap omdat op papier aantekeningen maken zorgt voor een betere informatieverwerking. De reacties onder studenten zijn verdeeld. In Frankrijk is ophef ontstaan rond Jordan Bardella, de partijleider van het radicaal-rechtse Rassemblement National. Volgens onderzoeksplatform Mediapart heeft Bardella in 2013 antisemitische uitspraken gedaan in oude privéberichten. Bardella ontkent die beschuldigingen met klem, noemt ze leugens en stapt naar de rechter. Ook partijboegbeeld Marine Le Pen noemt de onthulling absurd. Het nieuws komt erg ongelegen nu Le Pen hoog staat in de peilingen voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De Tweede Kamer staat positief tegenover een leeftijdsgrens van 18 jaar voor achteraf betalen bij diensten zoals Klarna. Dat bleek tijdens een debat over het nieuwe wetsvoorstel. Partijen zoals CDA en ChristenUnie willen de grens zelfs naar 21 jaar verhogen om jongvolwassenen beter te beschermen tegen schulden. De nieuwe regels moeten in november al ingaan en verplichten ook een BKR-check bij aankopen vanaf 100 euro. En Paus Leo heeft een historische vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgerond en is weer teruggegaan naar de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was het eerste pauselijke bezoek aan het land in bijna 20 jaar tijd. In Parijs sprak hij 700.000 gelovigen toe op de Place de la Concorde en waarschuwde hij voor de gevaren van AI. Tijdens een toespraak in Metz riep Leo op tot concessies om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. President Macron bedankte op X de paus voor zijn betekenisvolle bezoek aan Frankrijk. Het weer: in het noorden en westen zijn er nog buien mogelijk met onweer bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Overdag krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Laarbeek heeft 45 bouwplannen voor ruim 3500 woningen op de wachtlijst verstroom gezet. Als eerste komen 37 woningen bij de Malteserhoeve in Aalrikstra aan de beurt als Enexis aansluitingen verdeeld. Dat meldt het Eindhovens Dagblad. Volgens ontwikkelaar Robert Hellings van Cedrus Vastgoed start de bouw van de Malteserhoeve voor het eind van het jaar. De boerderij krijgt een grote opknapbeurt en eromheen komen 4 schuren met woningen. Laarbeek heeft nu nog geen acute stroomproblemen. Onlangs gaf Enexis nog groen licht voor alle aanvragen, 174 woningen, die eerder werden gedaan. In Lieshout is vrijdag 25 september de bevrijding gevierd. De herdenking vond plaats bij het oorlogsmonument aan het Prinsenhof. De kinderen van Kindcentrum De Sprankel hebben een bijdrage geleverd. Officieus werd Lieshout op 18 september 1944 bevrijd uit handen van de Duitse bezetter. Die datum staat in een brief van de toenmalige burgemeester Mostermans. Na die data waren er nog schermutselingen, maar ondanks dat deze datum officieus is, is het wel een heel belangrijk moment in het Lieshoutse geschiedenis. Professionals uit diverse disciplines in Laarbeek, Geemert Bakel en Boekel komen dinsdag 13 oktober samen in de Eendracht. Van huisarts en dorpsteam tot onderwijs, welzijn, gemeente, wonen en maatschappelijke organisaties. De samenleving wordt steeds digitaler en dat biedt kansen, maar roept ook vragen op over meedoen, betrouwbare informatie, weerbaarheid, privacy en contact met elkaar. Aan bod komen vragen als: wat komen zij in hun werk tegen? Waar lopen inwoners tegenaan en waar kunnen de professionals elkaar helpen, aanvullen of makkelijker vinden? De bijeenkomst in Geemert begint om 9:30. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Studenten interdisciplinaire sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam moeten laptops, telefoons en tablets voortaan thuis laten tijdens colleges. Met dat verbod wil de opleiding de concentratie bevorderen en afleiding in de zaal tegengaan. Volgens docenten was een groot deel van de studenten digitaal met andere zaken bezig. Onderwijspsychologen steunen de stap omdat op papier aantekeningen maken zorgt voor een betere informatieverwerking. De reacties onder studenten zijn verdeeld. In Frankrijk is ophef ontstaan rond Jordan Bardella, de partijleider van het radicaal-rechtse Rassemblement National. Volgens onderzoeksplatform Mediapart heeft Bardella in 2013 antisemitische uitspraken gedaan in oude privéberichten. Bardella ontkent die beschuldigingen met klem, noemt ze leugens en stapt naar de rechter. Ook partijboegbeeld Marine Le Pen noemt de onthulling absurd. Het nieuws komt erg ongelegen nu Le Pen hoog staat in de peilingen voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De Tweede Kamer staat positief tegenover een leeftijdsgrens van 18 jaar voor achteraf betalen bij diensten zoals Klarna. Dat bleek tijdens een debat over het nieuwe wetsvoorstel. Partijen zoals CDA en ChristenUnie willen de grens zelfs naar 21 jaar verhogen om jongvolwassenen beter te beschermen tegen schulden. De nieuwe regels moeten in november al ingaan en verplichten ook een BKR-check bij aankopen vanaf 100 euro. En paus Leo heeft een historische vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgerond en is weer teruggegaan naar de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was het eerste pauselijke bezoek aan het land in bijna 20 jaar tijd. In Parijs sprak hij 700.000 gelovigen toe op de Place de la Concorde en waarschuwde hij voor de gevaren van AI. Tijdens een toespraak in Metz riep Leo op tot concessies om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. President Macron bedankte op ex de paus voor zijn betekenisvolle bezoek aan Frankrijk. Het weer. In het noorden en westen zijn er nog buien mogelijk met onweer bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Overdag krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Laarbeek heeft 45 bouwplannen voor ruim 3500 woningen op de wachtlijst voor stroom gezet. Als eerste komen 37 woningen bij de Malteserhoeve in Aalrikstra aan de beurt als Enexis aansluitingen verdeeld. Dat meldt het Eindhovens Dagblad. Volgens ontwikkelaar Robert Hellings van Cedrus Vastgoed start de bouw van de Malteserhoeve voor het eind van het jaar. De boerderij krijgt een grote opknapbeurt en eromheen komen 4 schuren met woningen. Laarbeek heeft nu nog geen acute stroomproblemen. Onlangs gaf Enexis nog groen licht voor alle aanvragen, 174 woningen, die eerder werden gedaan. Professionals uit diverse disciplines in Laarbeek, Geemert Bakel en Boekel komen dinsdag 13 oktober samen in de Eendracht. Van huisarts en dorpsteam tot onderwijs, welzijn, gemeente, wonen en maatschappelijke organisaties. De samenleving wordt steeds digitaler en dat biedt kansen, maar roept ook vragen op over meedoen, betrouwbare informatie, weerbaarheid, privacy en contact met elkaar. Aan bod komen vragen als wat komen zij in hun werk tegen, waar lopen inwoners tegenaan en waar kunnen de professionals elkaar helpen, aanvullen of makkelijker vinden. De bijeenkomst in Geemert begint om 9:30. In Lieshout is vrijdag 25 september de bevrijding gevierd. De herdenking vond plaats bij het oorlogsmonument aan het Prinsenhof. De kinderen van kindcentrum De Sprankel hebben een bijdrage geleverd. Officieus werd Lieshout op 18 september 1944 bevrijd uit handen van de Duitse bezetter. Die datum staat in een brief van de toenmalige burgemeester Mostermans. Na die data waren er nog schermutselingen, maar ondanks dat deze datum officieus is, is het wel een heel belangrijk moment in het Lieshoutse geschiedenis. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

passion of the groove.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is ons thuisgaan met het radionieuws op OSR 920. Ruim een derde van de asielzoekers uit een Amsterdamse proef heeft een betaalde baan gevonden, blijkt uit een evaluatie van de gemeente. Nog eens ruim 300 deelnemers maakten een concrete stap richting werk, bijvoorbeeld in de horeca of logistiek. Werkgevers noemen asielzoekers opvallend gemotiveerd. Amsterdam wil het project voortzetten en ziet zijn aanpak als een landelijk voorbeeld om personeelstekorten aan te pakken. Het aantal Nederlanders dat het oké vindt als een man zijn vrouw slaat is licht gestegen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Nu vindt ruim 15% fysiek geweld tegen een partner in sommige gevallen te rechtvaardigen. Staatssecretaris Thielen noemt de resultaten schrikbarend en maakt zich grote zorgen. Volgens de onderzoekers spelen veranderende maatschappelijke opvattingen en de invloed van de zogenoemde manosfeer een rol. De tweede man van de FBI, Andrew Bailey, stapt al na ruim een jaar op. Officieel keert hij terug naar zijn gezin, maar Amerikaanse media wijzen op een verstoorde relatie met FBI-baas Cash Patel. Bailey werd door Patel stelselmatig buitenspel gezet omdat hij kritiek uitte op ongrondwettelijke plannen. Het vertrek is de zoveelste leidinggevende wissel binnen een door interne onrust geteisterd Amerikaans netwerk van justitie en politie. Voor de kust van Puerto Rico is een migrantenboot gekapseisd, waarbij zeker 2 personen zijn verdronken. 40 opvarenden zijn gered en de zoektocht naar vermisten is nog bezig. Het overbeladen bootje sloeg om na een vechtpartij op volle zee, waarna de drenkelingen urenlang in het water dreven. De oversteek vanuit Hispaniola via de gevaarlijke Mona Passage staat bekend als een uiterst risicovolle route voor migranten. Dan nog het weer, zonnig en droog bij 22 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Morgen wordt het uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel op Omroep Peelrand. SWR Tol komend weekend in Aarderiksel. Dan wordt het Oktoberfeest gevierd, een jaarlijks terugkerend festijn. Tussen de Wilhelminalaan en de Goosenstraat staat een grote sfeervol aangeklede feesttent met lange tafels. Er zijn pullenbier, dirndls en lederhozen, eten en volop muziek. Met het aanslaan van het eerste biervat om 8 uur begint zowel op vrijdag als op zaterdag het feest. Dan wordt er tot 1 uur 's nachts gefeest met medewerking van diverse feestband en een DJ. Met hilarische acts en slagers, Nederlandstalige krakers, ruige rocksongs en après-ski hits gaat het dak eraf. Laarbeek heeft 45 bouwplannen voor ruim 3500 woningen op de wachtlijst voor stroom gezet. Als eerste komen 37 woningen bij de Malteserhoeve in Aarderiksel aan de beurt als Enexis aansluitingen verdeeld. Dat meldt het Eindhovens Dagblad. Volgens ontwikkelaar Robert Hellings van Cedrus Vastgoed start de bouw van de Malteserhoeve voor het eind van het jaar. De boerderij krijgt een grote opknapbeurt en eromheen komen 4 schuren met woningen. Laarbeek heeft nu nog geen acute stroomproblemen. Onlangs gaf Enexis nog groen licht voor alle aanvragen, 174 woningen, die eerder werden gedaan. Tijdens een feestelijke eucharistieviering in de kerk in Aarderiksel werd zondag het zilveren jubileum gevierd van Ton Schepens als diaken. Aan deze viering werd medewerking verleend door het koor Onze Lieve Vrouw Presentatie, het Onze Lieve Vrouw Gilde en een ruime afvaarding van de andere 4 Laarbeekse gildes. Ook waren veel mensen naar de kerk gekomen om deze speciale jubileumviering bij te wonen. In zijn overweging sprak Schepens over het feit dat mensen, ondanks de veranderingen in de kerk, toch veel bezig zijn met levensvragen. Na afloop was er gelegenheid om de heer Schepens te feliciteren. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op OSR 920. In Apeldoorn zijn vannacht zo'n 30 appartementen ontruimd vanwege een grote brand. 7 bewoners ademden rook in, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. 1 appartement brandde volledig uit en is onbewoonbaar. De brandweer gaf rond 3:15 het sein brandmeester. De politie vermoedt brandstichting en verdenkt een bewoonster van het complex. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Bij scholierenprotesten in Frankrijk zijn 164 mensen aangehouden en zeker 27 mensen gewond geraakt. Onder hen zijn 12 scholieren en 12 leden van de veiligheidsdiensten. Op ongeveer 180 middelbare scholen werd actie gevoerd tegen overvolle klassen, het lerarentekort en de hoge werkdruk. Op sommige plaatsen kwam het tot geweld en vandalisme. Voor vandaag zijn nieuwe schoolblokkades aangekondigd, tegelijk met een landelijke staking tegen regeringsbezuinigingen. De 87-jarige vrouw die vorige week uit haar woning in Madrid werd gezet, mag daar toch blijven wonen. Ze kon na een forse huurverhoging de huur niet meer betalen. Na dagenlange protesten heeft de verhuurder haar een nieuwe overeenkomst aangeboden. De vrouw gaat maximaal 30% van haar pensioen aan huur betalen en kan nog zeker 8 jaar blijven. Ze werd een symbool van de Spaanse wooncrisis. De politie in de Amerikaanse staat Arizona onderzoekt een nieuw losgeldbriefje in de zaak rond de vermiste Nancy Guthrie. Rechercheurs proberen vast te stellen of de brief geloofwaardig is. De 84-jarige moeder van tv-presentatrice Savannah Guthrie verdween bijna 8 maanden geleden uit haar woning. Eerdere brieven eisten $4 miljoen of beweerden dat ze was overleden. Een deel daarvan bleek volgens de FBI vervalst. Dan nog het weer, zonnig en droog bij 22 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Morgen wordt het uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. In het hele werkgebied van waterschap AMA's is het weer toegestaan om water uit sloten en beken, oppervlaktewater, te onttrekken. Door de recente regen en maximale aanvoer van water uit de Maas is er weer meer oppervlaktewater. Het onttrekkingsverbod levert op dit moment nog maar een beperkte bijdrage aan de bescherming van het oppervlaktewatersysteem. Het belemmert zelfs de mogelijkheid om met pijlgestuurde drainage het grondwatersysteem aan te vullen. Door water het drainagesysteem in te laten stromen, kan dat water infiltreren in de grond en zo het grondwater aanvullen. In Lieshout is vrijdag 25 september de bevrijding gevierd. De herdenking vond plaats bij het oorlogsmonument aan het Prinsenhof. De kinderen van Kindcentrum De Sprankel hebben een bijdrage geleverd. Officieus werd Lieshout op 18 september 1944 bevrijd uit handen van de Duitse bezetter. Die datum staat in een brief van de toenmalige burgemeester Mostermans. Na die data waren er nog schermutselingen, maar ondanks dat deze datum officieus is, is het wel een heel belangrijk moment in het Lieshoutse geschiedenis. Tijdens een feestelijke eucharistieviering in de kerk in Aarderiksel werd zondag het zilveren jubileum gevierd van Ton Schepens als diaken. Aan deze viering werd medewerking verleend door het koor Onze Lieve Vrouw Presentatie, het Onze Lieve Vrouw Gilde en een ruime afvaarding van de andere 4 Laarbeekse gildes. Ook waren veel mensen naar de kerk gekomen om deze speciale jubileumviering bij te wonen. In zijn overweging sprak Schepens over het feit dat mensen, ondanks de veranderingen in de kerk, toch veel bezig zijn met levensvragen. Na afloop was er gelegenheid om de heer Schepens te feliciteren. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in 1 keer via 1 betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Klare wakker.

0: 1973 met James Blunt. Ja, het al, wat al ver achter ons ligt. Wat niet ver achter ons ligt is de nacht met non-stop muziek hier op OSR 920. En die nacht die is voorbij, want we gaan beginnen aan de gepresenteerde programma's. Het eerste op de dag is altijd klaarbakker. Dus ook vandaag, van harte welkom. Koffie, een broodje, nou ja, een boterham is het gewoon. En fijne muziek om je een beetje op weg te helpen richting de rest van de dag. Ook vandaag. En verder de bekende onderdelen, het weer van 20 jaar geleden. Een stukje archiefnieuws, sportvraag van vandaag. En ook straks een muziekfeitje in deel 2. En verder gewoon leuke deuntjes. En een van die deuntjes die komt van het goede doel. Het gaat over België. Luister zelf maar.
1: Wat

0: lichaam wat er nog niet klaar voor is. My body isn't ready. Een somber hardie. Het weer van 20 jaar geleden dan. De temperatuur schommelde die dag tussen 10 en 19 graden. Er stond een matige zuidenwind. De lucht was bewolkt en er viel motregen. In de middag klaarde het even op en het bleef een grijze dag.
1: Iedere ochtend lekker wakker worden. Klaar wakker. Ronnie Dijssen.

vraag me wel eens af, wat zouden we zijn zonder muziek? Dan zou de wereld er toch heel anders uitzien. Een stuk saaier vooral ook. Relight My Fire, hoor je, Take That Wishing Lulu hier op Overzeg 920. Langzaam gaan we richting de headlines van het nieuws. Daarvoor Zazie nog Turn Me On, maar nu eerst Hazel Dean. Een nummer van lang geleden, Searching. En wij zoeken verder naar nog meer van dit soort leuke deuntjes. En die komen dan straks weer terug naar de headlines. Starten we met John Lennon. So

0: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. In Apeldoorn zijn vannacht zo'n 30 appartementen ontruimd vanwege een grote brand. Bij scholierenprotesten in Frankrijk zijn 164 mensen aangehouden en zeker 27 mensen gewond geraakt. Onder hen zijn 12 scholieren en 12 leden van de veiligheidsdiensten. De 87-jarige vrouw die vorige week uit haar woning in Madrid werd gezet, mag daar toch blijven wonen. Ze kon na een forse huurverhoging de huur niet meer betalen. Na dagenlange protesten heeft de verhuurder haar een nieuwe overeenkomst aangeboden en ze hoeft 30% minder te betalen. De politie in de Amerikaanse staat Arizona onderzoekt een nieuw losgeldbriefje in de zaak rond de vermiste Nancy Guthrie. Rechercheurs proberen vast te stellen of de brief geloofwaardig is. Het weer, zonnig en droog bij 22 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Beleef de hits. OSR 920. Iedere ochtend lekker wakker worden. Klaar wakker. Ronnie Thijssen.

Hallo, Beyoncé natuurlijk en John Lennon daar nog voor. We gaan naar archiefnieuws van september en dan in het jaar 1966. De Nederlandse zangeres Willeke Alberti wint de zilveren harp voor haar bijdrage aan de Nederlandse lichte muziek.

De Spicy Girls en daarvoor een nummer wat je normaal gesproken misschien eerder zou verwachten in de muziekfabriek. Carolientje met Willeke Alberti, omdat het nog eenmaal bij het archiefberichtje hoorde wat je kon beluisteren hier op OSR 920. Goedemorgen als je er wat later bent bijgekomen. Dit is Marcel Kaptein.

0: Hoor je dat? Sint Oederode zingt. Het eerste weekend van oktober is het weer rooivol koren. Meer dan 80 koren, wel 20 podia en overal muziek. Kom kijken, luisteren en meezingen. Rooivol koren. Samen zingen, samen verbinden.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Jos Thuisgaan met het radionieuws op OSR 920. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn er vorig jaar 7810 Nederlanders overleden na een val. Gemiddeld ruim 21 per dag. Dat zijn er ongeveer 480 meer dan een jaar eerder. Bijna 8 op de 10 slachtoffers waren 80 jaar of ouder. Ook het aantal bezoeken aan de spoedeisende hulp neemt toe. Vorig jaar belanden 124.000 mensen van 65 jaar en ouder na een val op de eerste hulp. In Schiedam zijn 4 honden overleden nadat ze waren uitgelaten in Park de Plantage. De politie onderzoekt of de dieren tijdens hun wandeling iets hebben gegeten waardoor ze ziek werden. Of er sprake is van vergiftiging staat nog niet vast. Forensische deskundigen voeren pathologisch en toxicologisch onderzoek uit. Hondenbezitters krijgen het advies de plantage voorlopig te mijden en verdachte stoffen bij de politie te melden. Het gebruik van de advieschat van Veilig Thuis is meer dan verdubbeld sinds die dag en nacht bereikbaar is. In juli werden bijna 3000 gesprekken gevoerd. Sinds augustus zijn dat er ongeveer 6460. De meeste mensen zoeken tussen 7 en 9 uur 's avonds contact. Via de chat kunnen slachtoffers en omstanders geluidloos advies vragen over huiselijk geweld en kindermishandeling. Telefonisch was Veilig Thuis al voortdurend bereikbaar. Bij een ongeluk op het Amerikaanse vliegdekschip USS Dwight D. Eisenhower zijn 4 bemanningsleden gewond geraakt. Het incident gebeurde toen een tweezits vliegtuig voor de kust van Virginia op het schip probeerde te landen. De 2 piloten gebruikten hun schietstoel en werden veilig uit zee gehaald. 1 gewonde is met niet levensbedreigend letsel naar een ziekenhuis gebracht. Het type vliegtuig en de oorzaak zijn nog niet bekend. Het weer zonnig en droog bij 22 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Morgen wordt het uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden.
3: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel op Omroep Peelrand. Professionals uit diverse disciplines in Laarbeek, Geemert-Bakel en Boekel komen dinsdag 13 oktober samen in de Eendracht. Van huisarts en dorpsteam tot onderwijs, welzijn, gemeente, wonen en maatschappelijke organisaties. De samenleving wordt steeds digitaler en dat biedt kansen, maar roept ook vragen op over meedoen, betrouwbare informatie, weerbaarheid, privacy en contact met elkaar. Aan bod komen vragen als wat komen zij in hun werk tegen, waar lopen inwoners tegenaan en waar kunnen de professionals elkaar helpen, aanvullen of makkelijker vinden. De bijeenkomst in Geemert begint om 9:30. Laarbeek heeft 45 bouwplannen voor ruim 3500 woningen op de wachtlijst voor stroom gezet. Als eerste komen 37 woningen bij de Malteserhoeve in Alerikslaan aan de beurt als Enexis aansluitingen verdeeld. Dat meldt het Eindhovens Dagblad. Volgens ontwikkelaar Robert Hellings van Cedrus Vastgoed start de bouw van de Malteserhoeve voor het eind van het jaar. De boerderij krijgt een grote opknapbeurt en eromheen komen 4 schuren met woningen. Laarbeek heeft nu nog geen acute stroomproblemen. Onlangs gaf Enexis nog groen licht voor alle aanvragen, 174 woningen, die eerder werden gedaan. In Lieshout is vrijdag 25 september de bevrijding gevierd. De herdenking vond plaats bij het oorlogsmonument aan het Prinsenhof. De kinderen van kindcentrum De Sprankel hebben een bijdrage geleverd. Officieus werd Lieshout op 18 september 1944 bevrijd uit handen van de Duitse bezetter. Die datum staat in een brief van de toenmalige burgemeester Mostermans. Na die data waren er nog schermutselingen, maar ondanks dat deze datum officieus is, is het wel een heel belangrijk moment in het Lieshoutse geschiedenis. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
5: Jee, die tegelvloer. Die ziet er strak uit.
6: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. Klare wakker.

lekker deuntje dit hè, van ILO, Electric Light Orchestra en All Over The World, opener van Klaarwakker deel 2. Van harte welkom terug. Klein uurtje nog, zijn we bij je.

Stoned Love met The Supremes hier op OSR 920. De sportvraag van vandaag. Kijk of jij het antwoord weet of misschien iemand om je heen. Welke Nederlandse schaatser won in september 1997 de wereldbekerwedstrijd in Calgary op de 1000 meter? Straks het antwoord na Whiskey Myers en René Vroger.

gedraald worden met René Vroger. De man met wie het wat minder goed gaat, zo kondigde hij een paar weken geleden aan. Hij verklaart ook een beetje zijn matige optredens van de laatste tijd. Whiskey Myers daarvoor ook nog hier op jouw station. OSR 920, goedemorgen. Headlines van het nieuws zijn onderweg. Maar wie ook onderweg is, is Elaine Page. If you don't want my love. If you

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Volgens het CBS zijn er vorig jaar 7.810 Nederlanders overleden na een val, gemiddeld ruim 21 per dag. Dat zijn er ongeveer 480 meer dan een jaar eerder. In Schiedam zijn 4 honden overleden nadat ze waren uitgelaten in Park de Plantage. Het gebruik van de advieschat van Veilig Thuis is meer dan verdubbeld sinds die dag en nacht bereikbaar is. In juli werden bijna 3000 gesprekken gevoerd. Sinds augustus zijn dat er ongeveer 6.460. Bij een ongeluk op het Amerikaanse vliegdekschip USS Dwight D. Eisenhower zijn 4 bemanningsleden gewond geraakt. Weer zonnig en droog bij 22 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Morgen wordt het uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: Genesis, Land of Confusion en Anouk Modern World. Je horen ze, ik laat wakker, grap over, zeggen 920.
1: OSR 920.
2: Muziekfeitje.
0: Een heel kort feitje. In 1976 brachten de Eagles het album Hotel California uit. Het werd wereldberoemd en het meest bekende nummer natuurlijk Hotel California. En die hoor je in de live lange versie.

No, Destiny's Child. Ik weet niet, het staat niet in mijn persoonlijke top 1000. Dat mag in elk geval duidelijk zijn. Goed, dit was hem voor vandaag. Dit was Klaar Wakker. Morgen zijn we er weer.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op OSR 920. De Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado heeft volgens buitenlandse media geprobeerd via Aruba en Curaçao naar Venezuela terug te keren. Haar vliegtuig kreeg beide keren geen toestemming om te landen. Journalisten stellen dat Nederland die toestemming heeft geweigerd, maar een officiële bevestiging daarvan ontbreekt. Machado leeft al maanden in ballingschap en heeft inmiddels meerdere vergeefse pogingen gedaan om naar Venezuela terug te gaan. Bijna 2/3 van de Nederlandse zorgprofessionals gebruikt persoonlijke AI-programma's zoals ChatGPT voor het werk. Dat blijkt volgens de Telegraaf uit onderzoek in opdracht van Philips. Duidelijke richtlijnen en opleidingen voor het gebruik van kunstmatige intelligentie ontbreken vaak. Daardoor kunnen risico's ontstaan voor de privacy en de betrouwbaarheid van medische informatie. Zorginstellingen krijgen het advies duidelijke afspraken over AI-gebruik te maken. De voormalige advocaat van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces heeft in hoger beroep een berisping gekregen. Volgens het Hof van Discipline schond Bart Stapert 2 maal zijn geheimhoudingsplicht. Hij deelde onder meer persoonlijke informatie over zijn cliënt met het Openbaar Ministerie, zonder daarvoor toestemming te hebben. Het Hof vindt dat een advocaat ook tegenover justitie zorgvuldig met vertrouwelijke informatie moet omgaan. In het Gelderse Dinxperlo zijn vannacht meerdere mensen op heterdaad aangehouden na een explosie aan de Aaldersbeeklaan. De ontploffing gebeurde rond 3:55. De politie heeft niet bekendgemaakt hoeveel verdachten zijn opgepakt of waarvan ze precies worden verdacht. Ook over mogelijke gewonden, de schade en de aanleiding voor de explosie zijn nog geen bijzonderheden gemeld. Nog het weer, zonnig en droog bij 22 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Morgen wordt het uitzonderlijk warm, met 25 tot 28 graden.
3: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geermond Bakel op Omroep Peelrand. In Lieshout is vrijdag 25 september de bevrijding gevierd. De herdenking vond plaats bij het oorlogsmonument aan het Prinsenhof. De kinderen van Kindcentrum De Sprankel hebben een bijdrage geleverd. Officieus werd Lieshout op 18 september 1944 bevrijd uit handen van de Duitse bezetter. Die datum staat in een brief van de toenmalige burgemeester Mostermans. Na die data waren er nog schermutselingen, maar ondanks dat deze datum officieus is, is het wel een hele belangrijk moment in het Lieshoutse geschiedenis. Esweer Tol komend weekend in Aarlerixel. Dan wordt het Oktoberfeest gevierd, een jaarlijks terugkerend festijn. Tussen de Wilhelminalaan en de Goosenstraat staat een grote sfeervol aangeklede feesttent met lange tafels. Er zijn pullenbier, dirndels en lederhozen, eten en volop muziek. Met het aanslaan van het eerste biervat om 8 uur begint zowel op vrijdag als op zaterdag het feest. Dan wordt er tot 1 uur 's nachts gefeest met medewerking van diverse feestbands en een DJ. Met hilarische acts en slagers, Nederlandstalige krakers, ruige rocksongs en après-ski hits gaat het dak eraf. Professionals uit diverse disciplines in Laarbeek, Geemert Bakel en Boekel komen dinsdag 13 oktober samen in de Eendracht. Van huisarts en dorpsteam tot onderwijs, welzijn, gemeente, wonen en maatschappelijke organisaties. De samenleving wordt steeds digitaler en dat biedt kansen, maar roept ook vragen op over meedoen, betrouwbare informatie, weerbaarheid, privacy en contact met elkaar. Aan bod komen vragen als wat komen zij in hun werk tegen, waar lopen inwoners tegenaan en waar kunnen de professionals elkaar helpen, aanvullen of makkelijker vinden. De bijeenkomst in Geemert begint om 9:30. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
5: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: Hilson. Samen met Miss Montreal en Lisa Stanfield en All Around the World. Goedemorgen, van harte welkom. Over Zeggen 920 presenteert Muziekfabriek tot om 12 uur. Dankjewel aan Ronnie Thijs van de afgelopen 2 uur klaar. Wakker. Flink meer Nederlanders overlijden na een val. Gemiddeld 21 per dag. En 30 appartementen ontruimd na een grote brand in Apeldoorn. Tot om 12 uur Muziekfabriek. Platen zijn verhaal, leuke berichten, de verjaardagskalender en natuurlijk de beste muziek. Daar gaan we.
1: Ben van Rio.

I'm feeling good. Ik vind het een beetje een erotische plaat. Michael Bublé hier op OSR 920. Simply Red and Remembering the First Time. OSR 920 met een van de grootste producers aller tijden. Quincy Jones, Stuff Like That.

0: Het begon met Sunshine Reggae. Dat was eigenlijk de grote knijter van deze formatie. Laid Back, dit was een opvolger, Baker Man. Vandaag beginnen we met lage bewolking en mist. De zon die komt er in de middag goed door en het wordt zeer warm. 26 tot 28 graden. De zuidoostenwind is matig. Morgen woensdag dan is het nog zomers met daarna volgen buien en minder warme lucht. Koud wordt het zeker niet, zo'n 20 graden. En hier blijft het vaak droog en flink wat zon.
1: OSR 920.
2: Jij hoort bij ons.

feel alright? Oh yeah. Kwart in de jukebox en dan krijgen we dit soort platen. Leuk toch, Lulu? And you know, you make me wanna shout. Ottawa hadden we en D-I-S-E-O en de baby's. And every time I think of you. Nederpop,

De opname is niet al te best, maar ze dachten van ach, hij is goed. Laat hem zomaar staan. Nina Simone, Ain't Got No Avocat Life. Had ook nog Little River Band. And Have You Heard About A Lonesome Loser. Nieuws komt eraan, de boodschappen van 10 uur. Daarna nog 2 uur lang muziekfabriek met, niet vergeten, 10:30 de platen zijn verhaal. Ik heb een hele bak met platen en verhalen. En ik ga de mooiste voor je uitzoeken. Dat beloof ik je bij deze. Tot het nieuws, 5 Star, Rain...

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Ostaasa met het radionieuws op OSR 920. OpenAI heeft excuses aangeboden omdat experimentele AI-modellen zonder toestemming Australische overheidssystemen zijn binnengedrongen. Dat gebeurde tijdens interne tests. Een model kreeg toegang tot een platform met statistieken over de gezondheidszorg en haalde interne bestanden en inloggegevens op. Volgens OpenAI zijn geen medische dossiers ingezien. Ook 3 andere overheidswebsites werden geraakt. Premier Albanese noemt het incident onacceptabel. Het Nederlandse advies- en ingenieursbureau Arcadis schrapt wereldwijd 1000 banen. Ook stopt het bedrijf met een groot deel van zijn activiteiten in China. De maatregelen maken deel uit van een nieuw meerjarenplan en moeten kosten besparen. Arcadis wil tegelijkertijd meer inzetten op kunstmatige intelligentie en digitale innovatie. Het ontwerpt onder meer bouwprojecten, waterbeheersystemen en oplossingen voor milieubescherming. Hoeveel banen in Nederland verdwijnen is nog niet bekend. De Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado heeft volgens buitenlandse media geprobeerd via Aruba en Curaçao naar Venezuela terug te keren. Haar vliegtuig kreeg beide keren geen toestemming om te landen. Journalisten stellen dat Nederland die toestemming heeft geweigerd, maar een officiële bevestiging daarvan ontbreekt. Machado leeft al maanden in ballingschap en heeft inmiddels meerdere vergeefse pogingen gedaan om naar Venezuela terug te keren. Bijna 2/3 van de Nederlandse zorgprofessionals gebruikt persoonlijke AI-programma's zoals ChatGPT voor het werk. Dat blijkt volgens de Telegraaf uit onderzoek in opdracht van Philips. Duidelijke richtlijnen en opleidingen voor het gebruik van kunstmatige intelligentie ontbreken vaak. Daardoor kunnen risico's ontstaan voor de privacy en de betrouwbaarheid van medische informatie. De zorginstellingen krijgen het advies duidelijke afspraken over AI-gebruik te maken. Dan nog het weer, zonnig en droog bij 22 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Morgen wordt het uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden.
2: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geermond-Bakel op Omroep Peelrand. Tijdens een feestelijke eucharistieviering in de kerk in Aarderiksel werd zondag het zilveren jubileum gevierd van Ton Schepens als diaken. Aan deze viering werd medewerking verleend door het koor Onze Lieve Vrouw Presentatie, het Onze Lieve Vrouw Gilde en een ruime afvaarding van de andere 4 Laarbeekse gildes. Ook waren veel mensen naar de kerk gekomen om deze speciale jubileumviering bij te wonen. In zijn overweging sprak Schepens over het feit dat mensen, ondanks de veranderingen in de kerk, toch veel bezig zijn met levensvragen. Na afloop was er gelegenheid om de heer Schepens te feliciteren. Laarbeek heeft 45 bouwplannen voor ruim 3500 woningen op de wachtlijst voor stroom gezet. Als eerste komen 37 woningen bij de Malteserhoeve in Aarderiksel aan de beurt als Enexis aansluitingen verdeeld. Dat meldt het Eindhovens Dagblad. Volgens ontwikkelaar Robert Hellings van Cedrus Vastgoed start de bouw van de Malteserhoeve voor het eind van het jaar. De boerderij krijgt een grote opknapbeurt en eromheen komen 4 schuren met woningen. Laarbeek heeft nu nog geen acute stroomproblemen. Onlangs gaf Enexis nog groen licht voor alle aanvragen, 174 woningen, die eerder werden gedaan. In het hele werkgebied van waterschap AMA's is het weer toegestaan om water uit sloten en beken, oppervlaktewater, te onttrekken. Door de recente regen en maximale aanvoer van water uit de Maas is er weer meer oppervlaktewater. Het onttrekkingsverbod levert op dit moment nog maar een beperkte bijdrage aan de bescherming van het oppervlaktewatersysteem. Het belemmert zelfs de mogelijkheid om met pijlgestuurde drainage het grondwatersysteem aan te vullen. Door water het drainagesysteem in te laten stromen, kan dat water infiltreren in de grond en zo het grondwater aanvullen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
3: OSR 920, regiobreek.
5: Jee, die tegelvloer. Die ziet er strak uit.
6: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
7: Hey, hoor je dat? Sint Oederode zingt. Het eerste weekend van oktober is het weer rooivol koren. Meer dan 80 koren, wel 20 podia en overal muziek. Kom kijken, luisteren en meezingen. Rooivol koren. Samen zingen, samen verbinden.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
8: OSR 920. Muziekfabriek.
0: Ben van Riel.

Ik weet van de meeste vakken maar een heel klein beetje. Een beetje geschiedenis, een stukje biologie, om over scheikunde maar te zwijgen. Dat boek heb ik bijna nooit open gehad. Ook Frans was niet bepaald mijn beste vak. Nee, echt veel weet ik er dus niet meer van. Aardrijkskunde leverde me altijd onvoldoendes op en algebra, meetkunde en wiskunde is voor mij allemaal één pot nat, omdat ik er niks van snapte. Ik weet niet eens hoe je een geodriehoek of een passer moet vasthouden. Laat staan dat ik weet wat je ermee kunt doen. Maar ik weet wel dat 1 en 1 2 is. En als ik nou mijn 1 bij die van jou optel, dan krijgen we toch een aardige som, of niet soms? Met jou zou ik mijn schoolgeld wel weer eens willen terughalen, zolang we maar met z'n tweeën aan de studie kunnen gaan. Want ook al weet ik bijna niks meer van school, één ding weet ik wel. Dat ik van je hou. En als jij dan ook nog van mij zou houden, dan zou deze hele wereld er beter uitzien. Of het nou in het aardrijkskundeboek staat of niet. Nee, het knapste jongetje van de klas zal ik nooit worden. Maar voor jou wil ik het best proberen. Dus als ik jouw bolleboos moet worden, dan doe ik dat. Zolang ik van jou maar een 10 op mijn rapport krijg. Ach, was het maar vast zover. Wat zou mijn wereld er dan veel beter uitzien dan nu?

Have a Little Faith in Me, John Hyatt. Albert Hammond en Down by the River. En we hadden ook nog de plaats en vooral Sam Cooke en Wonderful World. OSR 920 met muziek uit de jaren 60. Eamon Corner, Band Me

Eigenlijk uit de jaren 50, maar in de jaren 80 werd er een film opgenomen over het leven van Jerry Lee Lewis. En dat zong hij toen opnieuw in Great Balls of Fire, Jerry Lee Lewis, Kim Appleby. En Don't Worry, nieuws komt eraan. Tot die tijd nog de Time Bandits. Live it up.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 11 uur.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op OSR 920.
3: Nederland heeft dit jaar nu al meer zon gehad dan normaal in een heel kalenderjaar. Gemiddeld scheen de zon tot dusver ongeveer 1825 uur. Het jaargemiddelde bedraagt 1824 uur. Vooral Limburg was de afgelopen tijd bijzonder zonnig. Sinds maart leverden vrijwel alle maanden meer zonuren op dan gebruikelijk. De teller loopt de komende dagen verder op, doordat vooral in het zuiden en zuidoosten opnieuw veel ruimte voor de zon wordt verwacht. AI-bedrijf Anthropic waarschuwt dat geavanceerde kunstmatige intelligentie een ernstig of zelfs existentieel risico voor de mensheid kan vormen. Dat staat in documenten voor de geplande beursgang van het bedrijf achter chatbot Claude. Anthropic noemt onder meer systemen die zich tegen uitschakeling verzetten, informatie achterhouden of mensen manipuleren. Tegelijkertijd benadrukt het bedrijf dat AI grote maatschappelijke voordelen kan hebben. OpenAI heeft excuses aangeboden omdat experimentele AI-modellen zonder toestemming Australische overheidssystemen zijn binnengedrongen. Dat gebeurde tijdens interne tests. Een model kreeg toegang tot een platform met statistieken over de gezondheidszorg en haalde interne bestanden en inloggegevens op. Volgens OpenAI zijn geen medische dossiers ingezien. Ook 3 andere overheidswebsites werden geraakt. Premier Albanese noemt het incident onacceptabel. Estland beschuldigt de Russische veiligheidsdiensten van het laten uitvoeren van brandstichting bij defensiebedrijf Milrem Robotics in Tallinn. De brand werd vorige maand gesticht. Het bedrijf maakt onbemande militaire voertuigen die ook in Oekraïne worden ingezet. Volgens de Estse veiligheidsdienst past de werkwijze bij eerdere Russische sabotageacties in Europa. De verdachten zijn opgepakt. Estland heeft de Russische zaakgelastigde ontboden. Dan nog het weer, zonnig en droog bij 22 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Morgen wordt het uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden.
2: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Professionals uit diverse disciplines in Laarbeek, Geemert Bakel en Boekel komen dinsdag 13 oktober samen in de Eendracht. Van huisarts en dorpsteam tot onderwijs, welzijn, gemeente, wonen en maatschappelijke organisaties. De samenleving wordt steeds digitaler en dat biedt kansen, maar roept ook vragen op over meedoen, betrouwbare informatie, weerbaarheid, privacy en contact met elkaar. Aan bod komen vragen als wat komen zij in hun werk tegen, waar lopen inwoners tegenaan en waar kunnen de professionals elkaar helpen, aanvullen of makkelijker vinden. De bijeenkomst in Geemert begint om 9:30. In Lieshout is vrijdag 25 september de bevrijding gevierd. De herdenking vond plaats bij het oorlogsmonument aan het Prinsenhof. De kinderen van Kindcentrum De Sprankel hebben een bijdrage geleverd. Officieus werd Lieshout op 18 september 1944 bevrijd uit handen van de Duitse bezetter. Die datum staat in een brief van de toenmalige burgemeester Mostermans. Na die data waren er nog schermutselingen, maar ondanks dat deze datum officieus is, is het wel een hele belangrijk moment in het Lieshoutse geschiedenis. Esweer Tol komend weekend in Aarderiksel. Dan wordt het Oktoberfeest gevierd, een jaarlijks terugkerend festijn. Tussen de Wilhelminalaan en de Goossenstraat staat een grote sfeervol aangeklede feesttent met lange tafels. Er zijn pullenbier, dirndels en lederhozen, eten en volop muziek. Met het aanslaan van het eerste biervat om 8 uur begint zowel op vrijdag als op zaterdag het feest. Dan wordt er tot 1 uur 's nachts gefeest met medewerking van diverse feestband en een DJ. Met hilarische acts en slagers, Nederlandstalige krakers, ruige rocksongs en après-ski-hits gaat het dak eraf. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
5: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
6: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: luisteren van Queen for Tonight. Walking Back to Happiness, Helen Shapiro.
1: Van Rio.
0: De zon die komt er vanmiddag goed door, maar het wordt zeer warm. 26 tot 28 graden. Morgen ook nog zo'n lekkere warme dag. OSR 920 met de Golden Earring. Going to the Run.

Hebben ze het overgedaan door een discoformatie Cut and Move. Dit was de versie van Casey and the Sunshine Band and Give It Up. Kashmir and Loves What I Want op de nummer 1. Dit is OSR 920 met nu op de radio.

Warren G, Nate Dogg, Regulate. Eén dag vliegje uit de jaren 90. Buddy Holly en Peggy Sue, 29 september. Het is vandaag de internationale dag tegen voedselverspilling. Het is de internationale dag van het hart en het is Draag Rood Dag.

De man die zou optreden, maar het was niet veilig genoeg. En toen stond hij buiten een moppie te zingen met zijn fans. En dat was wel leuk natuurlijk. Robbie Williams en The Road to Mandalay. 29 september 1968. De jongste kinderen krijgen een kijkbuisvriend erbij, meneer de Uil. Elke avond leest hij voor uit de Fabeltjeskrant. En vertelt hij wat er in het bos gebeurt. In 4 jaar tijd worden 1046 afleveringen van de Fabeltjeskrant geproduceerd. En 36 landen kopen de filmpjes.

Tell me why, maar een andere leuke knijter. Blame it on love. Jai Coltrane en Go Like Elijah. Zo direct na het nieuws. Leo van de Boom, hij met zijn broodjeszaak. Veel plezier met hem. Ik spreek je morgen weer voor een verse aflevering van Muziekfabriek. Proclaimers, I'm gonna be.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
2: Hey, hoor je dat? Sint Oederode zingt. Het eerste weekend van oktober is het weer rooivol koren. Meer dan 80 koren, wel 20 podia en overal muziek. Kom kijken, luisteren en meezingen. Rooivol koren. Samen zingen, samen verbinden.
3: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De buitengewoon opsporingsambtenaren in het openbaar vervoer krijgen vanaf donderdag toegang tot het rijbewijzenregister. Met behulp van de pasfoto's in die database kunnen BOA's de identiteit van zwartrijders en raddraaiers sneller controleren. Tot nu toe moesten ze vaak de politie inschakelen als iemand geen ID-bewijs toonde en dat leidde dan regelmatig tot vertraging en escalatie. Vervoerders zijn blij met de maatregel, maar hopen in de toekomst ook toegang te krijgen tot andere persoonsregisters. Nederland en 5 andere EU-landen eisen dat de nieuwe Europese 7-jarenbegroting met honderden miljarden euro's wordt verlaagd. De zogeheten zuinige 6 noemen het voorstel van de Europese Commissie van 2000 miljard euro onrealistisch. Ze willen veel minder geld uitgeven dan de huidige 2/3 van het budget aan landbouw in arme regio's, om zo te kunnen investeren in defensie en migratie. De 6 landen dreigen de begroting te blokkeren als er geen flinke bezuinigingen komen. Het dodental door het zware noodweer in Thailand is al opgelopen tot 23, onder wie 4 slachtoffers in de hoofdstad Bangkok. Daar zijn door de overstromingen ongeveer 700.000 mensen getroffen. Hoewel het water langzaam zakt, staan veel wijken en wegen nog altijd onder water. Ook het vliegverkeer is flink verstoord. Thai Airways heeft alle vluchten tot en met morgen geschrapt, omdat de luchthavens slecht bereikbaar zijn. En bewoners van de Waddeneilanden maken zich grote zorgen over plannen om delen van de eilanden het hele jaar af te sluiten voor de natuur. Een petitie voor meer inspraak is al 50.000 keer ondertekend en wordt vandaag overhandigd aan de Tweede Kamer. De eilanders vrezen dat een derde van hun eiland op slot gaat, terwijl grote projecten zoals gas- en zoutwinning wel doorgaan. Ze pleiten voor maatwerk waarbij gebieden alleen tijdelijk worden afgesloten, bijvoorbeeld tijdens het broedseizoen. Het weer zonnig en droog bij zo'n 22 graden in Noord-Holland tot plaatselijk 28 in Limburg en er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen wordt het opnieuw uitzonderlijk warm met 22 tot mogelijk 28 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: OSR 920 Regiobreek.
5: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. In Lieshout is vrijdag 25 september de bevrijding gevierd. De herdenking vond plaats bij het oorlogsmonument aan het Prinsenhof. De kinderen van kindcentrum De Sprankel hebben een bijdrage geleverd. Officieus werd Lieshout op 18 september 1944 bevrijd uit handen van de Duitse bezetter. Die datum staat in een brief van de toenmalige burgemeester Mostermans. Na die data waren er nog schermutselingen, maar ondanks dat deze datum officieus is, is het wel een heel belangrijk moment in het Lieshoutse geschiedenis. Es weer Tol komend weekend in Aarlerixel. Dan wordt het Oktoberfeest gevierd, een jaarlijks terugkerend festijn. Tussen de Wilhelminalaan en de Goossenstraat staat een grote sfeervol aangeklede feesttent met lange tafels. Er zijn pullenbier, dirndels en lederhozen, eten en volop muziek. Met het aanslaan van het eerste biervat om 8 uur begint zowel op vrijdag als op zaterdag het feest. Dan wordt er tot 1 uur 's nachts gefeest met medewerking van diverse feestbands en een DJ. Met hilarische acts en slagers, Nederlandstalige krakers, ruige rocksongs en après-ski hits gaat het dak eraf. Tijdens een feestelijke eucharistieviering in de kerk in Aarlerixel werd zondag het zilveren jubileum gevierd van Ton Schepens als diaken. Aan deze viering werd medewerking verleend door het koor Onze Lieve Vrouw Presentatie, het Onze Lieve Vrouw Gilde en een ruime afvaarding van de andere vier Laarbeekse gildes. Ook waren veel mensen naar de kerk gekomen om deze speciale jubileumviering bij te wonen. In zijn overweging sprak Schepens over het feit dat mensen, ondanks de verandering in de kerk, toch veel bezig zijn met levensvragen. Na afloop was er gelegenheid om de heer Schepens te feliciteren. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
3: OSR 920 Regiobreek.
6: Jee, die tegelvloer, die ziet er strak uit.
7: Dankjewel. Komt van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt, kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom, Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
8: OSR 920. Broodje OSR.

De meest succesvolste meidengroep aller tijden van Nederland, de Dolly Dots en She's a Liar. En daarmee zijn we begonnen aan Broodje Ozer. Het is dinsdagmiddag. Het is de laatste dinsdag van de maand september alweer. Fijn dat je luistert. Tot 2 uur dus. In die boterham gaan we lekker beleggen. En dankjewel, Ben van Riel. Graag tot morgen. Het is nu tijd voor de Culture Club.

Hele ranglijst van diverse hits in Nederland. Ik noem onder andere 50 Ways to Say Goodbye, Bruce's, Drops of Jupiter, Hey Soul Sister, Mermaid en zojuist hoorde je Drive-By dus van Train. En zo meteen hoor je de hoofdpunten uit het radionieuws bij ook de weersverwachting voor deze dinsdagmiddag. En dat ziet er niet slecht uit. Daarvoor de stem van Jimmy Somerville. Dit is de hit van de Communards, Never Can Say Goodbye.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De buitengewoon opsporingsambtenaren in het openbaar vervoer krijgen vanaf donderdag toegang tot het rijbewijzenregister. Met behulp van de pasfoto's in die database kunnen BOA's de identiteit van zwartrijders en raddraaiers sneller controleren. Nederland en vijf andere EU-landen eisen dat de nieuwe Europese zevenjarenbegroting met honderden miljarden euro's wordt verlaagd. De zes landen dreigen de begroting te blokkeren als er geen flinke bezuinigingen komen. Het dodental door het zware noodweer in Thailand is al opgelopen tot 23, onder wie vier slachtoffers in de hoofdstad Bangkok. En bewoners van de Waddeneilanden maken zich grote zorgen over plannen om delen van de eilanden het hele jaar af te sluiten voor de natuur. Een petitie voor meer inspraak is al 50.000 keer ondertekend en wordt vandaag overhandigd aan de Tweede Kamer. Het weer zonnig en droog bij zo'n 22 graden in Noord-Holland tot plaatselijk 28 in Limburg en waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Jij hoort bij ons, OSR 920.
2: Broodje OSR.

Het was een genot om naar te kijken op tv destijds bij Top Op. Ja, het ging allemaal gelijk opgaande, de pasjes van deze heren van de Floaters. Float On, muziek uit de jaren 70. En zometeen Oasis, de welbekende Wonderwall. En Cloud, die komt ook voorbij, maar eerst even aan daarvoor. Kevin DeGraw, dit is Not Over You. Dream.

En hij ging ook met een nummer naar het Eurosong Festival. Maar dit was een andere. Leila was dat voor onze eigen Cloud. Op onze 9-2-0. Zometeen Elvis. Maar nu de stem van Peter Cetera. Chicago.

En fluitend gaan we zo meteen luisteren naar het nieuws en het nieuws uit uw regio. Het is die van 1 uur alweer. Ja, zo snel gaat het. Flo Rida, The Whistle en Elvis Presley, The King of Rock and Roll, hadden we daarvoor. You're the Devil in Disguise. Laatste plaat is van dat kleine manneke Willie DeVille. Hij maakte deel uit van de band Mink DeVille. Spanish Roll, dat wordt de laatste dit uur, dus graag tot zo.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Onbeheerde koffers hebben vanochtend voor grote problemen gezorgd op de treinstations van Utrecht, Rotterdam, Haarlem en Dordrecht. In Utrecht en Rotterdam zijn de stations inmiddels weer vrijgegeven. In de Domstad werden ook twee verdachten aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. Rond Haarlem en Dordrecht ondervindt het treinverkeer nog altijd hinder door het onderzoek. Volgens ProRail en de politie is er vooralsnog geen verband tussen de incidenten aangetoond. De buitengewoon opsporingsambtenaren in het openbaar vervoer krijgen vanaf donderdag toegang tot het rijbewijzenregister. Met behulp van de pasfoto's in die database kunnen BOA's de identiteit van zwartrijders en raddraaiers sneller controleren. Tot nu toe moesten ze vaak de politie inschakelen als iemand geen ID-bewijs toonde en dat leidde dan regelmatig tot vertraging en escalatie. Vervoerders zijn blij met de maatregel, maar hopen in de toekomst ook toegang te krijgen tot andere persoonsregisters. Nederland en vijf andere EU-landen eisen dat de nieuwe Europese zevenjarenbegroting met honderden miljarden euro's wordt verlaagd. De zogeheten zuinige zes noemen het voorstel van de Europese Commissie van 2000 miljard euro onrealistisch. Ze willen veel minder geld uitgeven dan de huidige 2/3 van het budget aan landbouw in arme regio's om zo te kunnen investeren in defensie en migratie. De zes landen dreigen de begroting te blokkeren als er geen flinke bezuinigingen komen. En de Europese Commissie stelt de omstreden EU-regels voor methaanuitstoot met een jaar uit om een nieuwe stijging van de energieprijzen te voorkomen. Eurocommissaris Jurgensen bevestigt dat hij hiervoor een voorstel zal indienen. Onder meer de VS en Frankrijk waarschuwden dat de strenge regels de levering van olie en gas vanaf volgend jaar in gevaar zouden brengen. Met het jaaruitstel wil Brussel de leveringszekerheid van olie en gas en de energierekening van consumenten beschermen. Het weer zonnig en droog bij zo'n 22 graden in Noord-Holland tot plaatselijk 28 in Limburg en er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen wordt het opnieuw uitzonderlijk warm met 22 tot mogelijk 28 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. SWR Tol komend weekend in Aarderiksel. Dan wordt het Oktoberfeest gevierd, een jaarlijks terugkerend festijn. Tussen de Wilhelminalaan en de Goosenstraat staat een grote sfeervol aangeklede feesttent met lange tafels. Er zijn pullenbier, dirndels en lederhozen, eten en volop muziek. Met het aanslaan van het eerste biervat om 8 uur begint zowel op vrijdag als op zaterdag het feest. Dan wordt er tot 1 uur 's nachts gefeest met medewerking van diverse feestband en een DJ. Met hilarische acts en slagers, Nederlandstalige krakers, ruige rocksongs en après-ski hits gaat het dak eraf. Professionals uit diverse disciplines in Laarbeek, Geemert Bakel en Boekel komen dinsdag 13 oktober samen in de Eendracht. Van huisarts en dorpsteam tot onderwijs, welzijn, gemeente, wonen en maatschappelijke organisaties. De samenleving wordt steeds digitaler en dat biedt kansen, maar roept ook vragen op over meedoen, betrouwbare informatie, weerbaarheid, privacy en contact met elkaar. Aan bod komen vragen als wat komen zij in hun werk tegen, waar lopen inwoners tegenaan en waar kunnen de professionals elkaar helpen, aanvullen of makkelijker vinden. De bijeenkomst in Geemert begint om 9:30. In het hele werkgebied van waterschap AMA's is het weer toegestaan om water uit sloten en beken, oppervlaktewater, te onttrekken. Door de recente regen en maximale aanvoer van water uit de Maas is er weer meer oppervlaktewater. Het onttrekkingsverbod levert op dit moment nog maar een beperkte bijdrage aan de bescherming van het oppervlaktewatersysteem. Het belemmert zelfs de mogelijkheid om met pijlgestuurde drainage het grondwatersysteem aan te vullen. Door water het drainagesysteem in te laten stromen, kan dat water infiltreren in de grond en zo het grondwater aanvullen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Broodje OSR.
1: Leo van den Boom.

Twee hits in Nederland. Eén daarvan dat was deze, Your Love. Je hoorde Lime. En die andere hit was Babe, We're Gonna Love Tonight. En daarmee zijn we begonnen aan deel 2 van Broodje OSR. Op deze dinsdagmiddag met nu muziek van U2. Dit is Stuck in the Moment.

groot hit van deze Alex Warren, Ordinary. De man staat momenteel met 3 platen in onze Nederlandse hitlijst. Passenger, Emerald Eyes en niet te vergeten Fever Dream. Zometeen Shaken Stevens, nu tijd voor Davy McWilliams. The Days of Bernie Spencer.

Shaken Stevens en Oh Julie. Zometeen de hoofdpunten uit het radio-nieuws erbij ook. Die we eens verwachten voor deze dinsdagmiddag. Daarvoor een Franstalige hit. Het is die van Ingrid 2E.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Onbeheerde koffers hebben vanochtend voor grote problemen gezorgd op de treinstations van Utrecht, Rotterdam, Haarlem en Dordrecht. Volgens ProRail en de politie is er vooralsnog geen verband tussen de incidenten aangetoond. De buitengewoon opsporingsambtenaren in het openbaar vervoer krijgen vanaf donderdag toegang tot het rijbewijzenregister. Met behulp van de pasfoto's in die database kunnen BOA's de identiteit van zwartrijders en raddraaiers sneller controleren. Nederland en vijf andere EU-landen eisen dat de nieuwe Europese zevenjarenbegroting met honderden miljarden euro's wordt verlaagd. De zes landen dreigen de begroting te blokkeren als er geen flinke bezuinigingen komen. En de Europese Commissie stelt de omstreden EU-regels voor methaanuitstoot met een jaar uit om een nieuwe stijging van de energieprijzen te voorkomen. Het weer zonnig en droog bij zo'n 22 graden in Noord-Holland tot plaatselijk 28 in Limburg en waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

The Power, de allerbekendste hit van Snap. Het was ook de nummer 1 in 1990. Zometeen DLCA en Cake by the Ocean tijdens de lunch op deze dinsdagmiddag. Daarvoor wederom aangeschoven aan de lunchtafel, Elton John.

Shakira en Burna Boy, nog steeds de nummer 1 in Nederland, al 14 weken lang voor Die Die. Daarvoor Country van Billy Ray Cyrus, Achy Breaky Heart. De grootste hits komen voorbij vanmiddag tijdens Broodje Hozer. Geschreven door Bruce Springsteen, het nummer van de Pointer Sisters.

So Called Friend was dat, muziek van Texas. De laatste plaat van mij vandaag is Ed Sheeran, Castle on the Hill. Ik wens je nog een fijne dag en wat mij betreft graag tot morgen. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Jee, die tegelvloer, die ziet er strak uit.
2: Dankjewel. Komt van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt, kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom, Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
3: Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 2 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De treinstations van Utrecht, Rotterdam, Haarlem en Dordrecht zijn weer volledig vrijgegeven na ontruimingen vanochtend vanwege onbeheerde tassen en koffers. Uit onderzoek van de politie bleek dat er in geen van die koffers gevaarlijke stoffen zaten. In Utrecht en Haarlem zijn in totaal 5 mensen aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. De politie onderzoekt nog of er een verband is tussen de verschillende incidenten op de treinstations. Meer dan 100 Israëlische kolonisten hebben de terugkeer van een verjaagd Palestijns gezin op de westelijke Jordaanoever met geweld geblokkeerd. Ondanks een uitspraak van het Hoge Rechtshof staken de relschoppers de huizen van het gezin in brand en bekogelden ze militairen met stenen. De familie moest op de vlucht slaan naar het dak en werd later in veiligheid gebracht. 3 Israëlische militairen raakten gewond, er zijn ook 3 verdachten aangehouden. De veroordeling van viruswaarheid voorman Willem Engel voor opruiing in coronatijd blijft definitief in stand. Dat heeft de Hoge Raad vandaag besloten na het verwerpen van zijn cassatieberoep. Engel kreeg eerder een taakstraf van 60 uur opgelegd vanwege een livestream en een tweet waarin hij opriep tot een verboden demonstratie op het Malieveld. Ook een tweet van Engel uit november 2021 ziet het Hof als opruiing. Met de uitspraak van de hoogste rechter is de zaak nu definitief afgedaan. En de Europese Commissie stelt de omstreden EU-regels voor methaanuitstoot met een jaar uit om een nieuwe stijging van de energieprijzen te voorkomen. Eurocommissaris Jurgensen bevestigt dat hij hiervoor een voorstel zal indienen. Onder meer de VS en Frankrijk waarschuwden dat de strenge regels de levering van olie en gas vanaf volgend jaar in gevaar zouden brengen. Met het jaaruitstel wil Brussel de leveringszekerheid van olie en gas en de energierekening van consumenten beschermen. Het weer zonnig en droog bij zo'n 22 graden in Noord-Holland tot plaatselijk 28 in Limburg en er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen wordt het opnieuw uitzonderlijk warm met 22 tot mogelijk 28 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: OSR 920 Regiobreek.
5: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel op Omroep Peelrand. Laarbeek heeft 45 bouwplannen voor ruim 3500 woningen op de wachtlijst voor stroom gezet. Als eerste komen 37 woningen bij de Malteserhoeve in Alerikstra aan de beurt als Enexis aansluitingen verdeeld. Dat meldt het Eindhovens Dagblad. Volgens ontwikkelaar Robert Hellings van Cedrus Vastgoed start de bouw van de Malteserhoeve voor het eind van het jaar. De boerderij krijgt een grote opknapbeurt en eromheen komen 4 schuren met woningen. Laarbeek heeft nu nog geen acute stroomproblemen. Onlangs gaf Enexis nog groen licht voor alle aanvragen, 174 woningen, die eerder werden gedaan. In het hele werkgebied van waterschap AMA's is het weer toegestaan om water uit sloten en beken, oppervlaktewater, te onttrekken. Door de recente regen en maximale aanvoer van water uit de Maas is er weer meer oppervlaktewater. Het onttrekkingsverbod levert op dit moment nog maar een beperkte bijdrage aan de bescherming van het oppervlaktewatersysteem. Het belemmert zelfs de mogelijkheid om met pijlgestuurde drainage het grondwatersysteem aan te vullen. Door water het drainagesysteem in te laten stromen, kan dat water infiltreren in de grond en zo het grondwater aanvullen. Tijdens een feestelijke eucharistieviering in de kerk in Aarlerixel werd zondag het zilveren jubileum gevierd van Ton Schepens als diaken. Aan deze viering werd medewerking verleend door het koor Onze Lieve Vrouw Presentatie, het Onze Lieve Vrouw Gilde en een ruime afvaarding van de andere 4 Laarbeekse gildes. Ook waren veel mensen naar de kerk gekomen om deze speciale jubileumviering bij te wonen. In zijn overweging sprak Schepens over het feit dat mensen, ondanks de veranderingen in de kerk, toch veel bezig zijn met levensvragen. Na afloop was er gelegenheid om de heer Schepens te feliciteren. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
3: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. OSR in de middag.

0: Turn the Beat Around was een oude hit van... wie was het nou? Ik ben even de naam kwijt. Maar Gloria Estefan deed het ook aardig. Ja, lekker toch? Hey, het is daar binnen 2 uur geweest. Goedemiddag.
1: Paul van Beek.

Don't Give Up The Fight. Mooie single van Raccoon, die binnenkort weer wat Nederlands gaat doen. Ik ben benieuwd. Pacific Gas en Electric hadden we daar nog voor je met die fijne single Are You Ready? Ben jij klaar voor een hele middag?

Ja, binnenkort wordt hij weer afgestoft. Want dan gaat hij weer naar huis rijden onderweg naar kerstmis. Chris Rea, dit was een single die hij daarna deed. I Can Hear Your Heartbeat en die is minstens net zo mooi. Hey, Luisa Fernandez, dat we ook nog Layla van You. Ach, wat een hit. Tot 4:00 vanmiddag. Paul van Beek komt de radio. George McRae komt eraan. En dit is...

Ik word hier heerlijk zen van, een beetje rustig zelfs. John Lee Hooker en The Healer op OSR 920. Jij hoort bij ons. Ben je het een beetje aan het volgen? De beste zangers? Afgelopen zaterdag was Desiree, Desiree Manders van de Two Brothers on the Fourth Floor in het middelpunt. En dit deed Zoë Lévé. Zo mooi. Nooit meer alleen.

Ja, dan zorgen de temperaturen ook dat het ongedierte weer een beetje naar voren komt. Let een beetje op met deze mierzoete muziek. Could it be I'm falling in love? Ach, over liefde is al zoveel gezongen. Dus laten we ons dan maar niet misleiden. Het is 3:15. Dit is OSR 920. Jij hoort bij ons. Ik heb een leuke single van Status Quo al klaarstaan. Die hoor je na Nick en Simons herminnen.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Hey, hoor je dat? Sint Oederode zingt. Het eerste weekend van oktober is het weer rooivol koren. Meer dan 80 koren, wel 20 podia en overal muziek. Kom kijken, luisteren en meezingen. Rooivol koren. Samen zingen, samen verbinden.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Nederland wil samen met 4 andere Europese landen vanaf begin volgend jaar uitgeprocedeerde asielzoekers uitzetten naar een land buiten de EU. Volgens de Griekse regering richt de samenwerking tussen Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en Griekenland zich op Rwanda als eerste partnerland. Het doel is dat het systeem eind volgend jaar volledig draait. Met het plan hopen de landen uitgeprocedeerden aan te sporen om sneller vrijwillig terug te keren naar hun eigen land. Peter Gillis mag de executieveiling van 3 van zijn vakantieparken niet uitstellen. Dat heeft de rechter in Den Bosch besloten. Investeerder Mark van Rooij eist tientallen miljoenen euro's aan achterstallige leningen en rente van Gillis op en laat de parken donderdag veilen. Alle pogingen van Gillis om via een kort geding extra tijd te winnen voor een nieuwe taxatie werden door de rechtbank van tafel geveegd. Die oordeelde dat de huidige taxateurs onpartijdig zijn en ook door Gillis zelf al eens waren ingeschakeld. Een docente is om het leven gekomen bij een steekpartij op een school in het Slowaakse Staskov. 2 anderen raakten gewond. De vermoedelijke dader is een scholier van tussen de 13 en 15 jaar oud. De situatie is volgens de politie inmiddels onder controle. President Pellegrini heeft geschokt gereageerd en wijst naar de maatschappelijke sfeer van onverdraagzaamheid als mogelijke invloed op dit soort geweld. Vorig jaar stak een tiener een docent en een medeleerling neer op een school in Slowakije. En in 19 Europese landen, waaronder Nederland, zijn doorzoekingen gedaan in een omvangrijk onderzoek naar smartphonefraude. Een bende verkocht op grote schaal oude telefoons als nieuw, wat leidde tot naar schatting 300 miljoen euro aan schade. Bij de internationale politieactie zijn 7 verdachten opgepakt. De toestellen werden samengesteld in Azië, via Nederland en Duitsland verhandeld en zorgden ook voor tientallen miljoenen euro's aan ontduiking van BTW. Het weer zonnig en droog bij zo'n 22 graden in Noord-Holland tot plaatselijk 28 in Limburg en waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen wordt het opnieuw uitzonderlijk warm met 22 tot mogelijk 28 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Laarbeek heeft 45 bouwplannen voor ruim 3500 woningen op de wachtlijst voor stroom gezet. Als eerste komen 37 woningen bij de Maltezerhoeve in Alerikslaan aan de beurt als Enexis aansluitingen verdeeld. Dat meldt het Eindhovens Dagblad. Volgens ontwikkelaar Robert Hellings van Cedrus Vastgoed start de bouw van de Maltezerhoeve voor het eind van het jaar. De boerderij krijgt een grote opknapbeurt en eromheen komen 4 schuren met woningen. Laarbeek heeft nu nog geen acute stroomproblemen. Onlangs gaf Enexis nog groen licht voor alle aanvragen, 174 woningen, die eerder werden gedaan. In het hele werkgebied van waterschap AMA's is het weer toegestaan om water uit sloten en beken, oppervlaktewater, te onttrekken. Door de recente regen en maximale aanvoer van water uit de Maas is er weer meer oppervlaktewater. Het onttrekkingsverbod levert op dit moment nog maar een beperkte bijdrage aan de bescherming van het oppervlaktewatersysteem. Het belemmert zelfs de mogelijkheid om met pijlgestuurde drainage het grondwatersysteem aan te vullen. Door water het drainagesysteem in te laten stromen, kan dat water infiltreren in de grond en zo het grondwater aanvullen. Tijdens een feestelijke eucharistieviering in de kerk in Aarderiksel werd zondag het zilveren jubileum gevierd van Ton Schepens als diaken. Aan deze viering werd medewerking verleend door het koor Onze Lieve Vrouw Presentatie, het Onze Lieve Vrouw Gilde en een ruime afvaarding van de andere 4 Laarbeekse gildes. Ook waren veel mensen naar de kerk gekomen om deze speciale jubileumviering bij te wonen. In zijn overweging sprak Schepens over het feit dat mensen, ondanks de veranderingen in de kerk, toch veel bezig zijn met levensvragen. Na afloop was er gelegenheid om de heer Schepens te feliciteren. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag.

0: Hij heeft een prachtige titel. Hij is een sir. Dat is een, ja, een soort van ridder ben je dan in Engeland. Hè? Dat heeft hij verdiend met als hit Cliff Richard and Freeman.
1: Paul van Beek.
0: Graag neem ik je nog onderweg tot een uur of vier. Samen gaan we hand in hand de middag in. Het is dinsdag, inmiddels alweer 29.09.2026. Nieuwe maand dient zich al aan. We zitten al eigenlijk een weekje in de herfst, maar ja, daar kun je buiten niet te veel van merken. Hier zijn Eurythmics. MUZIEK

Can't get enough bad company op de radio. OSR 920, want jij hoort bij ons. Wat goed zeg. Wat fijn dat ik je blij mag maken met heel veel hits onderweg. OSR 920 is altijd je vriend op de radio. The Army of Lovers zometeen met Give My Life. Ik heb Fatal Flowers, bandje uit Nederland. Straks naar Bruno Mars en All My Soul. Is dat

Fatal Flowers, zoals een bandje uit Nederland, hadden eigenlijk nooit veel hits, maar dit was wel een hele mooie. Leuk om terug te horen. Krentje uit de pap. Younger Days. Even terugdenken aan toen. Weet je nog? Welcome.

maanden, ook zelfs september. We hoorden Barbara Dixon op de radio. Dit is OSR 920. Manfred Mann, die van Do I Diddy. Ja, die had wel meer hits in de jaren 60. En dit is er een om in te lijsten. Pretty Flamingo. I

0: Lekker zeg, die zong je toch mee van A tot Z. Pretty Flamingo, Manfred Mann. Hier op OSR 920. Martin Huibers zometeen. En als je het goed vindt, dan ben ik er morgenmiddag weer.
1: OSR 920.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het noodfonds Energie opent op 4 januari opnieuw de deuren voor huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening. Er is dit jaar 193 miljoen euro beschikbaar, ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Er moeten zo'n 500.000 huishoudens kunnen worden ondersteund. De aanvraagperiode is verlengd tot 7 mei en ook papieren aanvragen worden nu toegestaan. Experts noemen het fonds een welkome, maar tijdelijke oplossing die bovendien voorbij gaat aan huishoudens met verborgen energiearmoede. De 24-jarige Amsterdammer die werd opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt nu ook verdacht van het uitlokken van 2 moorden in het buitenland. De politie vond op zijn laptop informatie over de plannen. Het gaat volgens bronnen om de al eerder veroordeelde hacker Pepijn van der S, die pas sinds begin dit jaar weer vrij was. Hoewel Shiny Hunters bekend is van de grote hack bij Odido en een bij de Amerikaanse FBI, staat de Nederlandse man daar los van, zo blijkt nu. De Consumentenbond en 2 andere organisaties eisen dat Meta de verkoop van zijn slimme camerabrillen binnen 2 weken stillegt. Als dat niet gebeurt, stappen ze naar de rechter. De organisaties maken zich grote zorgen over de privacy, nu mensen op straat ongemerkt gefilmd en lastiggevallen kunnen worden. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwde eerder al voor de risico's. En in de Tweede Kamer gaan stemmen op voor een verbod op de populaire videobrillen. Maar het kabinet wil dat nog niet. En ruim 300 kinderen van slachtoffers van het toeslagenschandaal willen dat de Tweede Kamer een onafhankelijk onderzoek begint. Vanmiddag overhandigden ze hierover een brief aan Kamerleden. Tussen 2015 en 2022 werden ruim 2000 toeslagenkinderen uit huis geplaatst, vaak vanwege de financiële nood door de affaire. De jongeren willen nu eindelijk duidelijkheid over welke informatie tot hun specifieke uithuisplaatsing heeft geleid en wat de precieze rol van het schandaal hierin was. Het weer zonnig en droog bij zo'n 22 graden in Noord-Holland tot plaatselijk 28 in Limburg en er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen wordt het opnieuw uitzonderlijk warm met 22 tot mogelijk 28 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. In het hele werkgebied van waterschap AMA's is het weer toegestaan om water uit sloten en beken, oppervlaktewater, te onttrekken. Door de recente regen en maximale aanvoer van water uit de Maas is er weer meer oppervlaktewater. Het onttrekkingsverbod levert op dit moment nog maar een beperkte bijdrage aan de bescherming van het oppervlaktewatersysteem. Het belemmert zelfs de mogelijkheid om met pijlgestuurde drainage het grondwatersysteem aan te vullen. Door water het drainagesysteem in te laten stromen, kan dat water infiltreren in de grond en zo het grondwater aanvullen. Professionals uit diverse disciplines in Laarbeek, Geemert Bakel en Boekel komen dinsdag 13 oktober samen in de Eendracht. Van huisarts en dorpsteam tot onderwijs, welzijn, gemeente, wonen en maatschappelijke organisaties. De samenleving wordt steeds digitaler en dat biedt kansen, maar roept ook vragen op over meedoen, betrouwbare informatie, weerbaarheid, privacy en contact met elkaar. Aan bod komen vragen als wat komen zij in hun werk tegen, waar lopen inwoners tegenaan en waar kunnen de professionals elkaar helpen, aanvullen of makkelijker vinden. De bijeenkomst in Geemert begint om 9:30. Tijdens een feestelijke eucharistieviering in de kerk in Aarle-Riksel werd zondag het zilveren jubileum gevierd van Ton Schepens als diaken. Aan deze viering werd medewerking verleend door het koor Onze Lieve Vrouw Presentatie, het Onze Lieve Vrouw Gilde en een ruime afvaarding van de andere 4 Laarbeekse gildes. Ook waren veel mensen naar de kerk gekomen om deze speciale jubileumviering bij te wonen. In zijn overweging sprak Schepens over het feit dat mensen, ondanks de veranderingen in de kerk, toch veel bezig zijn met levensvragen. Na afloop was er gelegenheid om de heer Schepens te feliciteren. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
4: Dit programma wordt u aangeboden door restaurant Witteren Veghel.
5: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. OSR in de middag.
0: Martin Huibers.

Tja. Raoul Malo was dat. Ja, het is alsof je zo de dansles uit komt gelopen. Heerlijk. Destijds de zanger van The Mavericks was die. En dit, ja, dit deed hij solo, maar het klonk bijna hetzelfde. Bedankt Paul van Beek voor het eerste gedeelte van OSR in de middag. En alles klopt weer op deze dinsdag. Hier is Patrick Hernandez.

Discotex en de Sexolets en Get Dancing. En voor de Patrick Hernandez met zijn One Hit Wonder. Oftewel een eendagvliegje, want hij heeft nooit een tweede hit gehad. De nummer heet Born to be Alive. En hier zijn Mick Jagger en Keith Richards. En de rest van de Stones met de Little Red Rooster. I am the Little Red.

Keane en This Is The Last Time. Is niet te hopen. Daarvoor hadden we Suzanne en Freek en Nooit Meer Regen. Nou, we kunnen genieten van een heerlijke dag zoals vandaag. En natuurlijk nog eentje morgen. Maar Nooit Meer Regen, dat is niet goed voor mijn grasveldje. En voor de bloemetjes en de bijtjes natuurlijk. Dus er komt nog genoeg regen de rest van de week. En wie weet, de volgende maand ook nog wel. Oh, we zeggen 920. We gaan zo meteen even luisteren naar de hoogtepunten van het nieuws. Maar voor die tijd nog muziek van The Human League.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Het noodfonds Energie opent op 4 januari opnieuw de deuren voor huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening. Er moeten zo'n 500.000 huishoudens kunnen worden ondersteund. De 24-jarige Amsterdammer die werd opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt nu ook verdacht van het uitlokken van 2 moorden in het buitenland. De politie vond op zijn laptop informatie over de plannen. De Consumentenbond en 2 andere organisaties eisen dat Meta de verkoop van zijn slimme camerabrillen binnen 2 weken stillegt. Als dat niet gebeurt, stappen ze naar de rechter. En ruim 300 kinderen van slachtoffers van het toeslagenschandaal willen dat de Tweede Kamer een onafhankelijk onderzoek begint. Vanmiddag overhandigden ze hierover een brief aan Kamerleden. Het weer zonnig en droog bij zo'n 22 graden in Noord-Holland tot plaatselijk 28 in Limburg en waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

De Duitse groep die door het leven ging als MC Char en The Real McCoy. Maar toen ze wat meer bekendheid kregen in het buitenland, toen werd het gewoon The Real McCoy. Het nummer heette It's All New. We gaan het even wat rustig aan doen op OSR 920 met Richard Barnes. Take to the Mountains. I remember.

de Nederlandse bodemde formatie New Shining. Ze kwamen net uit Rotterdam, inderdaad. En ze brachten een nummer van een dubbel LP die ze in de tijd uitbracht in 2012. En het heette Everything Changes. De groep speelde jarenlang in het voorprogramma bij The Golden Ewing. En we hadden ervoor Richard Barnes met Take Me to the Mountains. Op een heerlijke dinsdagmiddag, ook tijd voor Fischer Z. Je mag ook zeggen Fischer Z, maar het is zo lang.

als de grote hit bekend van ABBA natuurlijk, met het Super Trooper, de uitvoering van de 18's. En we hadden another nieuwe muziek uit de hitparades. Let's talk to you, een aantal DJ's bij elkaar. Zometeen de nieuwsberichten van 5 uur, maar eerst Nino Tempo en April Stevens en The Love Story. Where?

0: Dit programma werd u aangeboden door restaurant Witteren Veghel.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Waar de 3 miljard euro voor de geschrapte bezuinigingen op de uitkeringen vandaan moet komen, blijft nog even onduidelijk. Het kabinet wil namelijk eerst met de vakbonden en werkgevers praten over een nieuw sociaal akkoord. En levert dat gesprek te weinig op, dan dreigt minister Heijnen van Financiën met een kaasschaaf over bijna alle begrotingen. Alleen defensie en justitie en infrastructuur worden in dat geval ontzien. Ondertussen schorten de vakbonden al hun acties op om het overleg een kans te geven. Het noodfonds Energie opent op 4 januari opnieuw de deuren voor huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening. Er is dit jaar 193 miljoen euro beschikbaar, ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Er moeten zo'n 500.000 huishoudens kunnen worden ondersteund. De aanvraagperiode is verlengd tot 7 mei en ook papieren aanvragen worden nu toegestaan. Experts noemen het fonds een welkome, maar tijdelijke oplossing die bovendien voorbij gaat aan huishoudens met verborgen energiearmoede. De 24-jarige Amsterdammer die werd opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt nu ook verdacht van het uitlokken van 2 moorden in het buitenland. De politie vond op zijn laptop informatie over de plannen. Het gaat volgens bronnen om de al eerder veroordeelde hacker Pepijn van der S, die pas sinds begin dit jaar weer vrij was. Hoewel Shiny Hunters bekend is van de grote hack bij Odido en een bij de Amerikaanse FBI, staat de Nederlandse man daar los van, zo blijkt nu. En de Consumentenbond en 2 andere organisaties eisen dat Meta de verkoop van zijn slimme camerabrillen binnen 2 weken stillegt. Als dat niet gebeurt, stappen ze naar de rechter. De organisaties maken zich grote zorgen over de privacy, nu mensen op straat ongemerkt gefilmd en lastiggevallen kunnen worden. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwde eerder al voor de risico's. En in de Tweede Kamer gaan stemmen op voor een verbod op de populaire videobrillen. Maar het kabinet wil dat nog niet. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt, maar wel droog bij vannacht 13 tot 18 graden en een overwegend matige zuidoostenwind. Ook morgen wordt het weer uitzonderlijk warm met 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Tijdens een feestelijke eucharistieviering in de kerk in Aarderiksel werd zondag het zilveren jubileum gevierd van Ton Schepens als diaken. Aan deze viering werd medewerking verleend door het koor Onze Lieve Vrouw Presentatie, het Onze Lieve Vrouw Gilde en een ruime afvaarding van de andere 4 Laarbeekse gildes. Ook waren veel mensen naar de kerk gekomen om deze speciale jubileumviering bij te wonen. In zijn overweging sprak Schepens over het feit dat mensen, ondanks de veranderingen in de kerk, toch veel bezig zijn met levensvragen. Na afloop was er gelegenheid om de heer Schepens te feliciteren. Professionals uit diverse disciplines in Laarbeek, Geemert Bakel en Boekel komen dinsdag 13 oktober samen in de Eendracht. Van huisarts en dorpsteam tot onderwijs, welzijn, gemeente, wonen en maatschappelijke organisaties. De samenleving wordt steeds digitaler en dat biedt kansen, maar roept ook vragen op over meedoen, betrouwbare informatie, weerbaarheid, privacy en contact met elkaar. Aan bod komen vragen als wat komen zij in hun werk tegen, waar lopen inwoners tegenaan en waar kunnen de professionals elkaar helpen, aanvullen of makkelijker vinden. De bijeenkomst in Geemert begint om 9:30. In het hele werkgebied van waterschap AMA's is het weer toegestaan om water uit sloten en beken, oppervlaktewater, te onttrekken. Door de recente regen en maximale aanvoer van water uit de Maas is er weer meer oppervlaktewater. Het onttrekkingsverbod levert op dit moment nog maar een beperkte bijdrage aan de bescherming van het oppervlaktewatersysteem. Het belemmert zelfs de mogelijkheid om met pijlgestuurde drainage het grondwatersysteem aan te vullen. Door water het drainagesysteem in te laten stromen, kan dat water infiltreren in de grond en zo het grondwater aanvullen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Jee, die tegelvloer. Die ziet er strak uit.
5: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
6: Hey, hoor je dat? Sint Oederode zingt. Het eerste weekend van oktober is het weer rooivol koren. Meer dan 80 koren, wel 20 podia en overal muziek. Kom kijken, luisteren en meezingen. Rooivol koren. Samen zingen, samen verbinden.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. OSR in de middag. Martien Huibers.

0: Nile Rodgers samen met Bernard Edwards en natuurlijk de formatie Chic. En het herkenbare geluid van You Are Beautiful. Welkom terug in dit laatste uur OSR in de middag op deze dinsdag de 29e september. Ja, de maand is bijna om. Muziek van Dasha, bekend van TikTok. Hier is Austin.
1: We had a

Dus ik weer even terug naar het begin van de jaren 70. Fields and a Friend of Mine. En destijds werd het toch al zwaar gebruikt als achtergrondmuziekje van onze collega DJ Ferry Maat. En dat is lang geleden. A Friend of Mine, en daarvoor hadden we Dasha met Austin. Overzeg 920 met muziek van Jennifer Lopez. A Few Heads, My Love.

Terug naar 1985 met Prince and the Revolution, een track van de LP Around the World in a Day. En dat heette Raspberry Beret. En Noah Cahen hadden we met Julia Michaels en Hurt Somebody. Zometeen de hoogtepunten van de nieuws, maar even een race op de autoweg samen met Kraftwerk op die.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Het kabinet wil eerst met de vakbonden en werkgevers praten over een nieuw sociaal akkoord en kijkt dan waar er kan worden bezuinigd. Ondertussen schorten de vakbonden hun acties op om het overleg een kans te geven. Het noodfonds Energie opent op 4 januari opnieuw de deuren voor huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening. De 24-jarige Amsterdammer die werd opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt nu ook verdacht van het uitlokken van 2 moorden in het buitenland. De politie vond op zijn laptop informatie over de plannen. En de Consumentenbond en 2 andere organisaties eisen dat Meta de verkoop van zijn slimme camerabrillen binnen 2 weken stillegt. Als dat niet gebeurt, stappen ze naar de rechter. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt, maar wel droog bij vannacht 13 tot 18 graden en een overwegend matige zuidoostenwind. Ook morgen wordt het weer uitzonderlijk warm met 22 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. OSR 920.

Een van de klassiekers van de Maroon 5 uit de eerste LP die ze maakte. Die heette Songs About Jane in 2002. En het was, ja, de Sunday morning op een dinsdagmiddag. Alles is mogelijk op OSR 920. Tijd voor wat verstaanbare muziek. Hier is het Circus Custers en ze zijn zo verliefd.

Duitse trio No Mercy en de duidelijke invloeden van Frank Farian zijn erin te horen met Please Don't Go. En we hadden ervoor Raymond Froggatt met Calo La Vita. En wat het betekent, nou dat wist hij zelf ook niet. Vandaar dat de Dave Clark 5 het gewoon de Red Balloon noemde. Je zit de Black Eyed Peas en I Got a Feeling.

0: finish to it again.
1: That's it, I'm leaving.
2: That's in the can, Pete. It's in the can. It's in the can.
3: Ja, jouw ja, zo is het wel genoeg. Dankjewel, dames Bananarama. Het oude succes van de Beatles. Help. En speciaal voor de Swifties draaiden we de Spikspunt, de nieuwe zinger van Taylor Swift. En die heette Patient Zero. En van de Black Eyed Peas met I Got a Feeling. En tot zover OSR in de middag, straks na 6 uur. Het programma De Avond Door met Tom Holland. We gaan eruit vandaag met Pearl Jam en Dissidents. Ik wens je nog een hele fijne avond en tot morgen.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Het eigen risico in de ziektekostenverzekering gaat definitief van €385 naar €400. De Tweede Kamer gaat het naar verwachting niet meer tegenhouden. Want daarvoor zou een wetswijziging overmorgen 1 oktober door de Tweede en Eerste Kamer moeten zijn aangenomen en dat gaat niet meer lukken. Daarmee gaat het eigen risico voor het eerst in 10 jaar omhoog. De zorgverzekeraars maken voor 12 november de nieuwe ziektekostenpremies bekend. De vakbonden hebben aangekondigd hun acties op te schorten nu het kabinet de aangekondigde bezuinigingen op de sociale zekerheid gaat schrappen. Waar wel op bezuinigd gaat worden is nog onduidelijk. Het kabinet wil eerst met de vakbonden en werkgevers praten over een nieuw sociaal akkoord. Levert dat te weinig op, dan dreigt minister Heijnen van Financiën met een kaasschaaf over bijna alle begrotingen. Alleen justitie, infrastructuur en defensie worden in dat geval ontzien. De houtripdijk in Flevoland gaat mogelijk jaren dicht voor zwaar verkeer vanwege gepland onderhoud. Rijkswaterstaat meldt dat vrachtwagens en andere voertuigen die zwaarder zijn dan 15 ton vanaf 21 oktober niet meer over de N307 of Markerwaarddijk tussen Enkhuizen en Lelystad mogen rijden. De 50 jaar oude bruggen bij de houtripsluizen zijn verouderd en beschadigd en ze moeten gerepareerd worden. De extra reistijd via Amsterdam of de afsluitdijk bedraagt 1,5 uur. Bij landelijke scholierenprotesten in Frankrijk zijn zeker 40 jongeren aangehouden en 10 mensen gewond geraakt. Leerlingen blokkeerden tientallen middelbare scholen uit protest tegen lerarentekorten, chaotische lesroosters en slechte voorzieningen. Op verschillende plekken kwam het tot geweld en brandstichting. Zo werden enkele journalisten en een brandweerman aangevallen. Het weer. Het blijft vanavond droog en het koelt vannacht af naar 13 tot 18 graden. Morgen opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Hubertine van de Bichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemerbakel. Op 21 september is de Internationale Dag van Vrede, Waardigheid en Gelijkheid op een gezonde planeet. En op die dag was er een hartverwarmende vredesamenzang op het Ridderplein in Gemert. Ruim 60 mensen zongen samen vredesliederen, geleid door George Gijsbers en begeleid door Karen van Lierop op accordeon. De basis werd gevormd door dames van het Mignonkoor en leden van de strijdliederenkoren, aangevuld met een diverse groep medezangers. En zelfs politici en partners die beweerden niet te kunnen zingen, deden mee. Op dinsdagmiddag 29 september was er aan de Gemertseweg in Boekel een aanrijding tussen een fietser en een auto. De hulpdiensten, waaronder ambulancepersoneel, waren snel ter plaatse om assistentie te verlenen. De fietser is ter plekke door medische hulpverleners nagekeken en behandeld. Wat de precieze aard en ernst van de opgelopen verwondingen is, is nog onduidelijk. De gemeente Geemerbakel organiseert op woensdag 7 oktober een fondsenmarkt voor verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties die financiële steun zoeken. De inschrijving is nu al geopend. De avond is bij MFA De Sprank in de Mortel en daar zijn 7 fondsen en subsidieverstrekkers die je meer vertellen over de mogelijkheden van subsidie. Je kunt daar je vragen stellen en ontdekken welke mogelijkheden er zijn voor jouw projecten of ideeën. Je doet mee aan 3 gespreksrondes met verschillende organisaties. De avond start om 19:45 en elke deelnemer moet zich apart aanmelden. De Dompelaar in Elsendorp krijgt een nieuwe, laagdrempelige dagbesteding. Het wordt een plek voor ontmoeting, activiteiten en praktische taken, ook voor inwoners met een verstandelijke beperking. De werkgroep Welzijn en Zorg Elsendorp zoekt nu dorpsgenoten die willen meedenken over de invulling. Heb jij ideeën? Dan kun je je melden bij dorpsondersteuner Hanny Pennings. Samen zorgen we dan voor dat iedereen in Elsendorp mee kan blijven doen. Zo kunnen we samen ook bouwen aan een fijne, vertrouwde plek waar dorpsgenoten elkaar kunnen ontmoeten. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
1: From Holland.
5: This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

Dat is een andere leuke plaat. Love is Free. Die hoor ik wel eens voorbij komen hier bij OZL 90. Dat was Sheryl Crow. Begin vanavond door een All I Wanna Do. Nou, wij gaan gewoon lekker muziek draaien tot aan 10 uur vanavond in deze serie van de avond door. Straks rond 6:30 tijd van One at Wonder. Nu eerst Irene Cara. Flashdance. What a feeling.

Middle of the Road en The Talk of All the USA in de jaren 70. En ik hoorde het van Flashdance, What a Feeling natuurlijk, was dat van Irene Cavani, die ook nog kennen wel van Fame. Dus even kijken naar de jaren 60, hier zijn de Tremolos.

Mr. Know-it-all van Teddy Swims. En voor de Zwemmeloos en Even the Bad Times. Oh goed, even een mooie popklassieker uit de jaren 80. Die Alan Parsons Project. Hier zijn ze met Old and Wise. En zometeen Coldplay en Sky Full of Stars.

Altijd goed wat je van Coldplay op je playlist hebt staan. Sky for All Stars draaien we in dit geval. En daarvoor de Alan Parsons Project met Old and Wise. Brengt ons wel onze indexlied voor vandaag. En die gaat ons mee terugnemen naar 2009. Ze stond 13 weken in de top 40. 12 was hoge notering. Alicia Dixon en The Boy Does Nothing.

zijn ze van die leuke vergeten in klassiekers die we hier mogen zeggen toch weer voor de dag hebben gehaald. Jean-Paul van der Meij met Mooie Rijke Vrouw. Paul McCartney Wings en Another Day. En onze vergeten plaat, onze one-hit wonder van vandaag. Alicia Dixon en The Boy Does Nothing. Hier is Fleetwood Mac en Seven Wonders.

Tijdje Joe van de Shocking Blue was opgeroepen destijds voor Venus, inderdaad, en daarvoor Jimmy Neal. Ain't no doubt about it. Zometeen na 7 uur tijd voor Kate Verkooy. Ik wens je dan veel plezier. Ik ben er graag morgen weer om 6 uur. Wat gaan we nog doen? Village People met YMCA. En hier is allereerst Stella Lefty en Boston.

0: Hey, hoor je dat? Sint Oederode zingt. Het eerste weekend van oktober is het weer rooivol koren. Meer dan 80 koren, wel 20 podia en overal muziek. Kom kijken, luisteren en meezingen. Rooivol koren. Samen zingen, samen verbinden.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Ook volgens de Amerikaanse buitenlandminister Rubio is Iran mogelijk betrokken bij de voorbereiding van een aanslag op het Britse militaire vliegveld Fairford. Ook president Trump heeft met een beschuldigende vinger naar dat regime verwezen. De politie pakte dit weekend een groep gemaskerde mannen op die zich verdacht gedroegen in de buurt van de basis. Explosieven zijn niet aangetroffen. De mannen zijn op borgtocht vrijgelaten. In Staskov, in het noordwesten van Slowakije, heeft een 13-jarige jongen op school zijn juf doodgestoken. Twee anderen, een docent en een leerling, raakten zwaar gewond. De jongen is door de politie aangehouden. Waarom hij zijn 61-jarige onderwijzeres vermoordde, is niet bekend. Het cameratoezicht op de basisschool was tijdens het incident niet ingeschakeld vanwege onderhoudswerkzaamheden. Het eigen risico in de ziektekostenverzekering gaat definitief van 385 naar 400 euro. De Tweede Kamer gaat het naar verwachting niet meer tegenhouden. Want daarvoor zou een wetswijziging overmorgen 1 oktober door de Tweede en Eerste Kamer moeten zijn aangenomen en dat gaat niet meer lukken. Daarmee gaat het eigen risico voor het eerst in 10 jaar omhoog. De zorgverzekeraars maken voor 12 november de nieuwe ziektekostenpremies bekend. De Houtripdijk in Flevoland gaat mogelijk jaren dicht voor zwaar verkeer vanwege gepland onderhoud. Rijkswaterstaat meldt dat vrachtwagens en andere voertuigen die zwaarder zijn dan 15 ton vanaf 21 oktober niet meer over de N307 of Markerwaarddijk tussen Enkhuizen en Lelystad mogen rijden. De 50 jaar oude bruggen bij de Houtripsluizen zijn verouderd en beschadigd en ze moeten gerepareerd worden. De extra reistijd via Amsterdam of de Afsluitdijk bedraagt 1,5 uur. Het weer. Het blijft vanavond droog en het koelt vannacht af naar 13 tot 18 graden. Morgen opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Hubertine van de Bichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemer-Bakel. Het Piet van Tielplein in Beekendonk krijgt een extra bruggetje. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten na klachten over de toegankelijkheid van de supermarkt. Vorig jaar is het Piet van Tielplein heringericht en sindsdien blijkt het lastig om met een winkelwagen de supermarkt uit te gaan. Direct na de uitgang moet je namelijk scherp sturen, dicht bij een balie, terwijl de bestrating daar ook nog afloopt. Anders dan op andere plekken op het plein ontbreekt hier juist een overbrugging over de balie. En veel klanten ervaren hierdoor problemen, vooral met een volle winkelwagen. Zondag 27 september was de jaarlijkse open dag van Howeco aan het wethouder Heinsbergenplein in Beekendonk. Inwoners konden kennis maken met de hobby, werk en contactgroepen. Wekelijks komen op deze plek ruim 130 mensen bij elkaar om daar hun uiteenlopende hobby's te beoefenen. Dat varieert van beeldhouwen tot schilderen en van computer tot videoliefhebberij. Dat alles wordt begeleid door vrijwilligers. Het sociale contact, zoals bijkletsen en ervaringen delen, is vaak de belangrijkste reden om te komen. De Dompelaar in Elsendorp krijgt een nieuwe, laagdrempelige dagbesteding. Het wordt een plek voor ontmoeting, activiteiten en praktische taken, ook voor inwoners met een verstandelijke beperking. De werkgroep Welzijn en Zorg Elsendorp zoekt nu dorpsgenoten die willen meedenken over de invulling. Heb jij ideeën? Dan kun je je melden bij dorpsondersteuner Hanny Pennings. Samen zorgen we dan voor dat iedereen in Elsendorp mee kan blijven doen. Zo kunnen we samen ook bouwen aan een fijne, vertrouwde plek waar dorpsgenoten elkaar kunnen ontmoeten. Op dinsdagmiddag 29 september was er aan de Gemertseweg in Boekel een aanrijding tussen een fietser en een auto. De hulpdiensten, waaronder ambulancepersoneel, waren snel ter plaatse om assistentie te verlenen. De fietser is ter plekke door medische hulpverleners nagekeken en behandeld. Wat de precieze aard en ernst van de opgelopen verwondingen is, is nog onduidelijk. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemer-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Jee, die tegelvloer. Die ziet er strak uit.
5: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. De avond door.
1: Kees van Kooi.

van 7 uur. Welkom, dit is deel 2 van jouw Avonddorp OZR 920. En leuk dat je erbij bent. Mocht je net thuis zijn en aan tafel zitten, eet smakelijk. En de radio zorgt voor de leukste muziek voor jou. Oh.

Je kent ongetwijfeld het gezegde, een ezel stelt zich nooit aan dezelfde steen twee keer. Nou, in Amerika denken ze daar nu wel anders over. Er viel een kraan namelijk op een huis. En de kraan die die kraan moest bergen, viel ook nog eens een keer in hetzelfde huis tijdens het bergen van de kraan. Dus twee kranen in je huis, ja, dat zou je maar overkomen.

Laten we die man lekker uitrazen. Iggy Pop en Lustful Life. Met al die bloemen in de studio, ken je dat nog? Even wat popnieuws voor je, want Oasis die geeft volgend jaar maar liefst 42 concerten. En komen ook naar Nederland. En binnen 3 dagen is die hele tournee.

Hij maakte natuurlijk furoren bij Fleetwood Mac, maar hij kon solo ook best wel een stukje muziek spelen. En Trouble was een van zijn solo hits. En het jammer is dat deze man, die kon zo goed gitaar spelen. En dat is niet door iedereen onderkend. En dat is wel jammer. En dat heeft hij zelf ook aangegeven. Hij zegt, ik word een beetje ondergewaardeerd als gitarist. Ja,

Het was het tweede nummer wat uitkwam van dat leuke album Year of the Cat. Maar werd eigenlijk niet zo'n groot succes als die eerste single. Maar de LP blijft steeds de moeite waard. En Alan Parsons was de producer die achter de knoppen zat. El Stewart hoorde je op OZ 920. Hoogste tijd om afscheid voor je te nemen. Blijf lekker luisteren. De hele avond de leukste muziek voor jou. En wat mij

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. De Deense eurocommissaris Jurgensen zegt te gaan onderzoeken wat er gedaan kan worden om benzine en diesel in Europa goedkoper te maken. De hoge energieprijzen zijn een zorg voor veel burgers en ook niet goed voor de economie. Hij zei dat er geen overheidsgeld verspild mag worden aan maatregelen die averechts werken in een crisis rond fossiele brandstoffen. Een eigen groene energievoorziening is de beste verdediging tegen prijsrisico's. In de Amerikaanse staat Tennessee wordt morgenmiddag om 5 uur Nederlandse tijd een 50-jarige vrouw geëxecuteerd voor een moord die zij op haar 18e pleegde. De vrouw, Christa Pike, martelde en vermoordde een 19-jarige vrouw die zij verdacht van het verleiden van haar vriendje. Op haar borst kerfde ze een pentagram, een satanistisch symbool. Haar advocaten proberen de terechtstelling nog te voorkomen en stellen dat de vrouw berouw toont en haar daden begrijpt. Ook volgens de Amerikaanse buitenlandminister Rubio is Iran mogelijk betrokken bij de voorbereiding van een aanslag op het Britse militaire vliegveld Fairford. Ook president Trump heeft met een beschuldigende vinger naar dat regime verwezen. De politie pakte dit weekend een groep gemaskerde mannen op die zich verdacht gedroegen in de buurt van de basis. Explosieven zijn niet aangetroffen. De mannen zijn op borgtocht vrijgelaten. In Staskov, in het noordwesten van Slowakije, heeft een 13-jarige jongen op school zijn juf doodgestoken. Twee anderen, een docent en een leerling, raakten zwaar gewond. De jongen is door de politie aangehouden. Waarom hij zijn 61-jarige onderwijzeres vermoordde, is niet bekend. Het cameratoezicht op de basisschool was tijdens het incident niet ingeschakeld vanwege onderhoudswerkzaamheden. Het weer. Het blijft vanavond droog en het koelt vannacht af naar 13 tot 18 graden. Morgen opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemer-Bakel. Dinsdagavond 29 september is er rond 6:55 een frontale botsing gebeurd tussen twee personenauto's aan de Koksedijk in Geemert. Ter plaatse bleek dat een van de personenauto's wilde afdraaien en daarbij tegen een tegemoetkomende auto botste. Tenminste één persoon raakte bij het ongeval gewond en die is ter plaatse behandeld door het ambulancepersoneel. De voertuigen zijn later door een berger afgesleept. Het verkeer ondervond enige tijd hinder van het incident. De gemeente Geemer-Bakel organiseert op woensdag 7 oktober een fondsenmarkt voor verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties die financiële steun zoeken. De inschrijving is nu al geopend. De avond is bij MFA De Sprank in de Mortel en daar zijn 7 fondsen en subsidieverstrekkers die je meer vertellen over de mogelijkheden van subsidie. Je kunt daar je vragen stellen en ontdekken welke mogelijkheden er zijn voor jouw projecten of ideeën. Je doet mee aan 3 gespreksrondes met verschillende organisaties. De avond start om 6:45 en elke deelnemer moet zich apart aanmelden. De Dompelaar in Elsendorp krijgt een nieuwe, laagdrempelige dagbesteding. Het wordt een plek voor ontmoeting, activiteiten en praktische taken, ook voor inwoners met een verstandelijke beperking. De werkgroep Welzijn en Zorg Elsendorp zoekt nu dorpsgenoten die willen meedenken over de invulling. Heb jij ideeën? Dan kun je je melden bij dorpsondersteuner Hanny Pennings. Samen zorgen we dan voor dat iedereen in Elsendorp mee kan blijven doen. Zo kunnen we samen ook bouwen aan een fijne vertrouwde plek waar dorpsgenoten elkaar kunnen ontmoeten. Op dinsdagmiddag 29 september was er aan de Geemertseweg in Boekel een aanrijding tussen een fietser en een auto. De hulpdiensten, waaronder ambulancepersoneel, waren snel ter plaatse om assistentie te verlenen. De fietser is ter plekke door medische hulpverleners nagekeken en behandeld. Wat de precieze aard en ernst van de opgelopen verwondingen is, is nog onduidelijk. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemer-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Jee, die tegelvloer, die ziet er strak uit.
4: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.
0: Peter Boer.

Jeroen van der Boom die had het even goed afgekeken bij Marco Borsato natuurlijk. Want die pakte altijd Italiaanse liedjes en die vertaalde dat. En die scoorde er in Nederland een hit mee. En dat deed dus Jeroen ook. Het heette eigenlijk Silencio.

De wereldberoemde klanken van Avicii. Hey brother, hey hallo, goedenavond. Welkom bij OSR 920. Dat had ik helemaal nog niet gezegd. Mijn naam is Peter en ik mag tot 9 uur bij jou zijn om lekker plaatjes te draaien. Ja, dat doen we. Zometeen hebben we natuurlijk ook nog even de historische feitjes over vandaag. Het is 29 september vandaag 2026, maar we gaan eens even in de geschiedenis kijken. Doen we later vandaag. Eerst wordt het tijd om even wat brandstof te verbranden. Zometeen met Normaal en Oerend Hart. Maar eerst met de Dire

Oeh, wat een lekkere muziek. De nieuwe Martin Garrix samen met Clinton Kane en Drown. Wij gaan even bellen. Even kijken of er iemand thuis is.

Ja, die Undercover, hoor, die waren lekker bezig in de jaren 90. Eerst maakten ze al een eigen versie van Baker Street. En later deden ze het met Never Let It Slip Away. Nog eventjes dunnetjes over. Op 1920 met historisch wijntjes van vandaag 29 september. En in 1961 krijgt Cliff Richard een vervroegd verjaardagscadeau van de fans uit Engeland. Hij krijgt een 10 weken oude puppy. Cliff die viert zijn verjaardag pas op 14 oktober. En in 1961 is het zijn 21ste verjaardag. Nou, reken maar uit dan. Gilbert O'Sullivan die maakte op 29 september 1971 zijn podiumdebuut in de Royal Albert Hall in Londen doet hij dat. En op 29 september 1974 staat Demis Roussos in het Concertgebouw in Amsterdam. Hij wordt begeleid door zijn eigen orkest en hij krijgt daar een platina plaat afgezet met diamanten voor de verkoop van meer dan 100.000 exemplaren van zijn LP Forever and Ever in Nederland. Demis Roussos is in september 1974 op een tournee door Nederland. En zijn optredens worden georganiseerd door Pieter Roelen. En dat is de man van Corrie Konings. De jarige van vandaag. Juan Wells is jarig. Sylvia Geersen. Nicolette Kluiver. En de heren van Bros. Oftewel Matthew en Luke Goss. Ze hadden leuke hits.

Nou, het leuke is, ik weet niet of je dat ook nog weet, maar deze plaat hebben ze jaren later ook nog eens een keer opnieuw gedaan. En dan wel een beetje raar, ik ben al 50 jaar, zong die toen. Dit was het origineel uit de jaren 80. Sinds een dag of twee, 32 jaar muziek van Doe Maar. En dit zijn de broertjes en zusjes van The Corrs.

Bob Marley, dames en heren. Samen met de Wailers en Stir It Up. En de chorus daarvoor met Would You Be Happier. Misschien word je wel vrolijk van het feit dat zometeen na 9 uur, inderdaad, Peter Olenus bij je op de radio is. Ik wens je veel plezier met hem. Hey, zit er eentje erin.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Marokko krijgt voor het eerst in de geschiedenis een vrouwelijke premier. De vroegere minister van Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, Fatima Zahra El Mansouri, is door koning Mohammed VI benoemd tot minister-president. De partij van El Mansouri, PAM, de Partij voor Authenticiteit en Moderniteit, versloeg in de verkiezingen van vorige week de partij van de zittende premier, RNI. El Mansouri gaat nu aan de slag met het vormen van een coalitie. In de nieuwe kabinetsplannen gaan vooral kleine spaarders en beleggers meer belasting betalen. Vanaf 2028 wordt hun vermogenswinst al boven de 1000 euro belast. Ook cryptobeleggers zijn de klos. Zij moeten belasting gaan betalen over de waardestijging van hun portefeuille, ook als ze de munten niet verkopen. De Tweede Kamer gaat de plannen de komende dagen met het kabinet bespreken. Op de N48 tussen Balkbrug en Hogeveen zijn vanmiddag twee vrachtwagenchauffeurs omgekomen. Om 3:15 vanmiddag botsten ter hoogte van het Drentse dorp Zuidwolde drie vrachtwagens en drie personenauto's op elkaar. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Een van de vrachtwagens kantelde en verloor een lading schroot. Dat kwam op de rijbaan terecht. De N48 blijft tot woensdagochtend dicht voor herstel- en opruimwerkzaamheden. In de Amerikaanse staat Tennessee wordt morgenmiddag om 5:00 Nederlandse tijd een 50-jarige vrouw geëxecuteerd voor een moord die zij op haar 18e pleegde. De vrouw, Krista Pike, martelde en vermoordde een 19-jarige vrouw die zij verdacht van het verleiden van haar vriendje. Op haar borst kerfde ze een pentagram, een satanistisch symbool. Haar advocaten proberen de terechtstelling nog te voorkomen en stellen dat de vrouw berouw toont en haar daden begrijpt. Het weer. Het blijft vanavond droog en het koelt vannacht af naar 13 tot 18 graden. Morgen opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemer-Bakel. Het Piet van Tielplein in Beekendonk krijgt een extra bruggetje. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten na klachten over de toegankelijkheid van de supermarkt. Vorig jaar is het Piet van Tielplein heringericht en sindsdien blijkt het lastig om met een winkelwagen de supermarkt uit te gaan. Direct na de uitgang moet je namelijk scherp sturen, dicht bij een balie, terwijl de bestrating daar ook nog afloopt. Anders dan op andere plekken op het plein ontbreekt hier juist een overbrugging over de balie. En veel klanten ervaren hierdoor problemen, vooral met een volle winkelwagen. Zondag 27 september was de jaarlijkse open dag van Howeco aan het wethouder Heinsbergenplein in Beekendonk. Inwoners konden kennis maken met de hobby, werk en contactgroepen. Wekelijks komen op deze plek ruim 130 mensen bij elkaar om daar hun uiteenlopende hobby's te beoefenen. Dat varieert van beeldhouwen tot schilderen en van computer tot videoliefhebberij. Dat alles wordt begeleid door vrijwilligers. Het sociale contact, zoals bijkletsen en ervaringen delen, is vaak de belangrijkste reden om te komen. Op dinsdagmiddag 29 september was er aan de Geemertseweg in Boekel een aanrijding tussen een fietser en een auto. De hulpdiensten, waaronder ambulancepersoneel, waren snel ter plaatse om assistentie te verlenen. De fietser is ter plekke door medische hulpverleners nagekeken en behandeld. Wat de precieze aard en ernst van de opgelopen verwondingen is, is nog onduidelijk. Dinsdagavond 29 september is er rond 6:35 een frontale botsing gebeurd tussen twee personenauto's aan de Koksedijk in Geemert. Ter plaatse bleek dat een van de personenauto's wilde afdraaien en daarbij tegen een tegemoetkomende auto botste. Tenminste één persoon raakte bij het ongeval gewond en die is ter plaatse behandeld door het ambulancepersoneel. De voertuigen zijn later door een berger afgesleept. Het verkeer ondervond enige tijd hinder van het incident. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemer-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
1: Petro Leenders.

en de Blue Note. Satisfaction guaranteed. Als opener in het laatste gedeelte de avond door. Welkom allemaal. Peter natuurlijk bedankt en alle andere collega's. Jazeker. Straks Fairground Attraction. Maar eerst Mongo Jerry. All right, all right, all right.

Julio. See you when you get there. Ja, als je een afspraak hebt, dan zal dat zeg. Echt zeker. Direct hoorde je ook Wild Hearts was dat. En hier is Salt and Pepper. Push it.

sexy people.

0: Jee, die tegelvloer. Die ziet er strak uit.
1: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Vandaag is in Nederland een hitterecord verbroken. Nooit eerder was het op 29 september zo warm. Het werd 28,6 graden in Eindhoven. Het oude record was met 28,0 graden in handen van Winterswijk. Dat werd bijna 100 jaar geleden gevestigd. De oorzaak van de ongebruikelijke warmte is een krachtige wind uit het zuiden. En zoals de meeste wetenschappers weten, klimaatverandering verhoogt de kans op hitterecords. Rusland gaat bezuinigen op de gezondheidszorg en het onderwijs om meer geld in de oorlog met Oekraïne te kunnen steken. Dat meldt persbureau Reuters, die begrotingsstukken voor volgend jaar heeft ingezien. Poetin wil ook bezuinigen op de sociale voorzieningen, zoals pensioenen en uitkeringen voor veteranen. De begroting van Rusland staat onder druk door de oorlog en de economische sancties tegen het regime. De pensioenen gaan minder omhoog, maar de ouderenzorg wordt beter. Dat kondigde de nieuwe Britse premier Burnham aan in een toespraak op het congres van zijn Labour-partij in Liverpool. De premier wil een nationale zorgdienst oprichten, maar ook het meestijgen van de pensioenen met de inflatie loslaten. Over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie in 2020 zei Burnham dat dat meer slecht dan goed heeft gedaan. Hij wil over een nieuwe relatie gaan overleggen. Marokko krijgt voor het eerst in de geschiedenis een vrouwelijke premier. De vroegere minister van Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, Fatima Zahra El Mansouri, is door koning Mohammed VI benoemd tot minister-president. De partij van El Mansouri, PAM, de Partij voor Authenticiteit en Moderniteit, versloeg in de verkiezingen van vorige week de partij van de zittende premier, RNI. El Mansouri gaat nu aan de slag met het vormen van een coalitie. Het weer, het blijft vanavond droog en het koelt vannacht af naar 13 tot 18 graden. Morgen opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Hubertine van de Bichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel. Op dinsdagmiddag 29 september was er aan de Gemertseweg in Boekel een aanrijding tussen een fietser en een auto. De hulpdiensten, waaronder ambulancepersoneel, waren snel ter plaatse om assistentie te verlenen. De fietser is ter plekke door medische hulpverleners nagekeken en behandeld. Wat de precieze aard en ernst van de opgelopen verwondingen is, is nog onduidelijk. De Dompelaar in Elsendorp krijgt een nieuwe, laagdrempelige dagbesteding. Het wordt een plek voor ontmoeting, activiteiten en praktische taken, ook voor inwoners met een verstandelijke beperking. De werkgroep Welzijn en Zorg Elsendorp zoekt nu dorpsgenoten die willen meedenken over de invulling. Heb jij ideeën? Dan kun je je melden bij dorpsondersteuner Hanny Pennings. Samen zorgen we er dan voor dat iedereen in Elsendorp mee kan blijven doen. Zo kunnen we samen ook bouwen aan een fijne vertrouwde plek waar dorpsgenoten elkaar kunnen ontmoeten. Dinsdagavond 29 september is er rond 6:35 een frontale botsing gebeurd tussen twee personenauto's aan de Koksedijk in Gemert. Ter plaatse bleek dat een van de personenauto's wilde afdraaien en daarbij tegen een tegemoetkomende auto botste. Tenminste één persoon raakte bij het ongeval gewond en die is ter plaatse behandeld door het ambulancepersoneel. De voertuigen zijn later door een berger afgesleept. Het verkeer ondervond enige tijd hinder van het incident. Het Piet van Tielplein in Bekendonk krijgt een extra bruggetje. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten na klachten over de toegankelijkheid van de supermarkt. Vorig jaar is het Piet van Tielplein heringericht en sindsdien blijkt het lastig om met een winkelwagen de supermarkt uit te gaan. Direct na de uitgang moet je namelijk scherp sturen, dicht bij een wadie, terwijl de bestrating daar ook nog afloopt. Anders dan op andere plekken op het plein ontbreekt hier juist een overbrugging over de wadie. En veel klanten ervaren hierdoor problemen, vooral met een volle winkelwagen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
0: OSR 920. Voor de nacht begint. Berend Koenders.

Woodstock van Crosby, Stills, Nash & Young. En de start van dit programma voor de nacht begint was van The Judge en Why Not Me. Goed, wij hebben je beste zangers aandacht. Dat doen we de hele week, net zolang als het op tv is. Hier is Faye Klaassen, You Can Be Loved.

Muziek van Shaggy en Angel. Eerste albumtrack voor dit uur is er eentje van François Hardy. Tous les garçons. Terug te vinden op een album met dezelfde naam uit 1962.

Muziek van Ed Sheeran. Hij ligt een beetje onder vuur, de goede man. Maar goed, hij is van goede wil, dus dat lost wel weer op. Bad Habits was dat. Nederlandstalig doen er eentje van Van Boeien. Ook hij waagde zich eens aan het verhaal van Suzanne. Live.

Deze mooie plaat van The Christians. Ideal World zijn we aangeland bij album van de week. Hey, Ben Paulus, de artiest die, laten we zeggen, gekozen is. Het album heet Post Midnight Behavior. Nieuw album. Hier is Time Has No Mercy.

Muziek van Christina Milian en When You Look At Me. We gaan naar John Denver. Ik ken onder andere van Thank God I'm a Country Boy. Maar die gaan we niet draaien. Hier is Calypso.

Een duo, Kenny Rogers en Dolly Parton. Beide leven helaas niet meer. Islands in the Stream was toch wel de grootste van allebei. Goed, laatste albumtrack van dit uur. Een juweeltje in de popmuziek. Uit 1998, toen verscheen die op het album Songbird. Eva Cassidy. En natuurlijk, Songbird.

Muziek van André Hazes junior. Leef was dat. We gaan eens even kijken. Wat gaan we doen? Oh ja, Player draaien met Baby Come Back. Zo'n one-hit wonder, zoals wij collega's onder elkaar even zeggen. Met zo'n liedje die er maar één is geweest in de hitparade. Daarna is het tijd voor Radio Nieuws en Regio Break. Meld ons weer voor deel 2. Daarna. Nou.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Als de gesprekken over de sociale zekerheid te weinig opleveren, dan wil het kabinet vooral op onderwijs bezuinigen. Dat zou volgens de NOS een geheime afspraak tussen de coalitiepartners zijn. Het overleg met de vakbonden die na het schrappen van de bezuinigingen op de sociale voorzieningen weer komen onderhandelen, moet van het kabinet leiden tot een besparing op de uitkeringen. Er is een gat van 1 miljard of 3. Onderwijs zou daarvan ruim 1 miljard voor zijn kiezen krijgen. De milieugroep BovEnds heeft bij de Europese Commissie een klacht ingediend tegen Nieuw-Zeeland. Dat zou zich niet houden aan de klimaatafspraken uit een handelsakkoord. In de zee rond Nieuw-Zeeland mag sinds vorig jaar weer naar olie en gas worden gezocht. Ook zou het land een lopende klimaatzaak tegen een zuivelconcern onmogelijk maken met nieuwe wetgeving. En dat is volgens de activisten in strijd met het klimaatakkoord van Parijs. Vandaag is in Nederland een hitterecord verbroken. Nooit eerder was het op 29 september zo warm. Het werd 28,6 graden in Eindhoven. Het oude record was met 28,0 graden in handen van Winterswijk. Dat werd bijna 100 jaar geleden gevestigd. De oorzaak van de ongebruikelijke warmte is een krachtige wind uit het zuiden. En zoals de meeste wetenschappers weten, klimaatverandering verhoogt de kans op hitterecords. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu. En de directeur vertrekt. Het weer. Het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel. Op 21 september is de Internationale Dag van Vrede, Waardigheid en Gelijkheid op een gezonde planeet. En op die dag was er een hartverwarmende vredesamenzang op het Ridderplein in Gemert. Ruim 60 mensen zongen samen vredesliederen, geleid door George Gijsbers en begeleid door Karen van Lierop op accordeon. De basis werd gevormd door dames van het Mignonkoor en leden van de strijdliederenkoren, aangevuld met een diverse groep medezangers. En zelfs politici en partners die beweerden niet te kunnen zingen, deden mee. De gemeente Gemert-Bakel organiseert op woensdag 7 oktober een fondsenmarkt voor verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties die financiële steun zoeken. De inschrijving is nu al geopend. De avond is bij MFA De Sprank in de Mortel en daar zijn 7 fondsen en subsidieverstrekkers die je meer vertellen over de mogelijkheden van subsidie. Je kunt daar je vragen stellen en ontdekken welke mogelijkheden er zijn voor jouw projecten of ideeën. Je doet mee aan 3 gespreksrondes met verschillende organisaties. De avond start om 6:45 en elke deelnemer moet zich apart aanmelden. Het Piet van Tielplein in Beekendonk krijgt een extra bruggetje. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten na klachten over de toegankelijkheid van de supermarkt. Vorig jaar is het Piet van Tielplein heringericht en sindsdien blijkt het lastig om met een winkelwagen de supermarkt uit te gaan. Direct na de uitgang moet je namelijk scherp sturen, dicht bij een balie, terwijl de bestrating daar ook nog afloopt. Anders dan op andere plekken op het plein ontbreekt hier juist een overbrugging over de balie. En veel klanten ervaren hierdoor problemen, vooral met een volle winkelwagen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Reclame maken op de radio? Dat is veel goedkoper dan je denkt. Ga naar osr920.nl en vraag een informatiepakket aan. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Voor de nacht begint.
3: Berend Koenders.

11 uur geweest, deel 2 van Voor de Nacht begint. Nick Kamen, I Promise Myself was dat. En Jerry Rafferty, Right Down the Line. Goed, 3 albumtracks nog te gaan, maar ook nog andere liedjes. Zoals deze van Joe Jackson, It's Different for Girls.

Een beetje over zoals je was, deze zanger, Johnny Cash. The Man in Black. Had nooit iets anders aan als zwart. De eerste albumtrack van dit uur is een track van het album Older uit 2008 van George Michael. Jesus to a Child.

0: to heaven.
1: Je hebt de versie van Led Zeppelin, live en studio. En je hebt de versie van Heart, een ode aan de heren van Led Zeppelin. Stairway to Heaven hoorde je hier live at the Kennedy Center. Ja, elke keer weer kippenvel als ik dat hoor. Hey, we gaan snel door met een albumtrack van de Hollies. Terug te vinden op het album The 40 Anniversary Collection. Hier is He Ain't Heavy, He's My Burler.

Het was een zomerplaat deze van Alexandra Stan. Met zijn saxobeat. Ik kan me nog goed herinneren. Ik lag in zo'n luie stoel, een beetje in het zonnetje. Met een zonnebril op. Och, vervlogen jaren alweer. En dan nu, Voltage. She's gone like the wind.

Ah, dan moeten we nog even op wachten op het weekend. Earth and Fire. Kan ook wel op een dinsdag, toch? Ten slotte is het zo woensdag. En voor je het weet, ja, dan is het weer weekend. Hey, laatste albumtrack voor vandaag is er eentje van Janis Ian, At 17. Het album heet Between the Lines uit 1975.

Een mooi liedje van de Google Dolls, Iris. Top besluit van deze radioshow. We gaan over naar non-stop muziek. Morgen vroeg om 7 uur, dan hoor je hem weer. Ronnie Thijssen. En elke keer is hij klaarwakker. Zo heet het programma ook. Ik laat je met deze. Fijne nacht.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste drie kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu. En de directeur vertrekt. Het weer. Het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemer-Bakel. Op 21 september is de Internationale Dag van Vrede, Waardigheid en Gelijkheid op een gezonde planeet. En op die dag was er een hartverwarmende vredesamenzang op het Ridderplein in Gemert. Ruim 60 mensen zongen samen vredesliederen, geleid door George Gijsbers en begeleid door Karen van Lierop op accordeon. De basis werd gevormd door dames van het Mignonkoor en leden van de strijdliederenkoren, aangevuld met een diverse groep medezangers. En zelfs politici en partners die beweerden niet te kunnen zingen, deden mee. De gemeente Geemer-Bakel organiseert op woensdag 7 oktober een fondsenmarkt voor verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties die financiële steun zoeken. De inschrijving is nu al geopend. De avond is bij MFA De Sprank in de Mortel en daar zijn 7 fondsen en subsidieverstrekkers die je meer vertellen over de mogelijkheden van subsidie. Je kunt daar je vragen stellen en ontdekken welke mogelijkheden er zijn voor jouw projecten of ideeën. Je doet mee aan 3 gespreksrondes met verschillende organisaties. De avond start om 6:45 en elke deelnemer moet zich apart aanmelden. Dinsdagavond 29 september is er rond 6:35 een frontale botsing gebeurd tussen 2 personenauto's aan de Koksedijk in Gemert. Ter plaatse bleek dat een van de personenauto's wilde afdraaien en daarbij tegen een tegemoetkomende auto botste. Tenminste 1 persoon raakte bij het ongeval gewond en die is ter plaatse behandeld door het ambulancepersoneel. De voertuigen zijn later door een berger afgesleept. Het verkeer ondervond enige tijd hinder van het incident. Op dinsdagmiddag 29 september was er aan de Gemertseweg in Boekel een aanrijding tussen een fietser en een auto. De hulpdiensten, waaronder ambulancepersoneel, waren snel ter plaatse om assistentie te verlenen. De fietser is ter plekke door medische hulpverleners nagekeken en behandeld. Wat de precieze aard en ernst van de opgelopen verwondingen is, is nog onduidelijk. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemer-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste drie kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu. En de directeur vertrekt. Het weer. Het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemer-Bakel. Zondag 27 september was de jaarlijkse open dag van Howeco aan het wethouder Heinsbergenplein in Beek en Donk. Inwoners konden kennis maken met de hobby, werk en contactgroepen. Wekelijks komen op deze plek ruim 130 mensen bij elkaar om daar hun uiteenlopende hobby's te beoefenen. Dat varieert van beeldhouwen tot schilderen en van computer tot videoliefhebberij. Dat alles wordt begeleid door vrijwilligers. Het sociale contact, zoals bijkletsen en ervaringen delen, is vaak de belangrijkste reden om te komen. Dinsdagavond 29 september is er rond 6:30 een frontale botsing gebeurd tussen twee personenauto's aan de Koksedijk in Gemert. Ter plaatse bleek dat een van de personenauto's wilde afdraaien en daarbij tegen een tegemoetkomende auto botste. Tenminste één persoon raakte bij het ongeval gewond en die is ter plaatse behandeld door het ambulancepersoneel. De voertuigen zijn later door een berger afgesleept. Het verkeer ondervond enige tijd hinder van het incident. Op dinsdagmiddag 29 september was er aan de Gemertseweg in Boekel een aanrijding tussen een fietser en een auto. De hulpdiensten, waaronder ambulancepersoneel, waren snel ter plaatse om assistentie te verlenen. De fietser is ter plekke door medische hulpverleners nagekeken en behandeld. Wat de precieze aard en ernst van de opgelopen verwondingen is, is nog onduidelijk. De gemeente Geemer-Bakel organiseert op woensdag 7 oktober een fondsenmarkt voor verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties die financiële steun zoeken. De inschrijving is nu al geopend. De avond is bij MFA De Sprank in de Mortel en daar zijn 7 fondsen en subsidieverstrekkers die je meer vertellen over de mogelijkheden van subsidie. Je kunt daar je vragen stellen en ontdekken welke mogelijkheden er zijn voor jouw projecten of ideeën. Je doet mee aan 3 gespreksrondes met verschillende organisaties. De avond start om 6:45 en elke deelnemer moet zich apart aanmelden. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemer-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste 3 kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu. En de directeur vertrekt. Het weer. Het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemer-Bakel. Dinsdagavond 29 september is er rond 6:30 een frontale botsing gebeurd tussen 2 personenauto's aan de Koksedijk in Gemert. Ter plaatse bleek dat een van de personenauto's wilde afdraaien en daarbij tegen een tegemoetkomende auto botste. Tenminste 1 persoon raakte bij het ongeval gewond en die is ter plaatse behandeld door het ambulancepersoneel. De voertuigen zijn later door een berger afgesleept. Het verkeer ondervond enige tijd hinder van het incident. De gemeente Geemer-Bakel organiseert op woensdag 7 oktober een fondsenmarkt voor verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties die financiële steun zoeken. De inschrijving is nu al geopend. De avond is bij MFA De Sprank in de Mortel en daar zijn 7 fondsen en subsidieverstrekkers die je meer vertellen over de mogelijkheden van subsidie. Je kunt daar je vragen stellen